0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeiemorgen. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en gaan daardoor niet naar de halve finales. Ze eindigen als vierde en laatste in hun groep. En dat is een teleurstelling, zegt speler Arthur van Doren.
4: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je creëert eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
3: Ook op de Spelen in 2024 en het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape.
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
10: Let's go!
9: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
14: Wat? 150 baht?
13: Schattig, dat is €4.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
13: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
18: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
19: Echt zalig, ze al die films en series binge.
18: Hoe praat jij nu?
19: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
18: En vind je vrouw dat niet lastig?
19: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
18: Play it smart.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Een goedemorgen. 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen hebben niet het juiste diploma, dat schrijft HLN. Het probleem is er vooral in het buitengewoon en middelbaar onderwijs. De meesten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. Journalist Jore van Nieuwenborg legt uit in de podcast HLN Vandaag.
3: In grote mate ligt het leraartekort aan de basis. Eind juli stonden er bijvoorbeeld nog meer dan 2000 vacatures open in het onderwijs. En dat zorgt er natuurlijk voor dat sommige vakken, dat daar mensen voor de klas komen te staan die daar eigenlijk niet het exacte diploma voor hebben. Schooldirecties moeten snel schakelen, moeten schuiven in hun leerkrachtenkorps, waardoor je dus aan die cijfers komt.
2: Onderzoek toont dat wie niet het correcte diploma heeft, leerstof ook minder effectief aanleert. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het West-Nijl-virus opgedoken. Dat kwam tot nu toe amper voor in Europa. Het virus wordt verspreid door muggen, waarschuwt het departement Zorg. Je hoort Joris Monens.
4: Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, gripale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, voor ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
2: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem worden er ziek van. In het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. En sport, onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze eindigen nu als 4e en laatste in hun groep. En dat is toch een teleurstelling, zegt speler Arthur de Slover.
5: Het komt enorm hard aan. Ik denk dat we het gevoel dat we die wedstrijd gewoon gingen winnen. Dat we misschien 3/4 wel de betere ploeg zijn. En ja, opnieuw een beetje het verhaal van het toernooi. De bal die niet binnen wil vallen voor ons. Super ontgoocheld. Ik denk dat we gewoon de dingen doen die we moeten doen. En ja, die bal, zoals ik zeg, wil gewoon niet binnenvallen.
2: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En Pukkelpop zit erop. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte. Maar dat kon de festivalgangers niet teren.
6: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
7: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
8: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
2: Pukkelpop lokte dit jaar ruim 250.000 mensen. Onder meer voor Major Lazer, New Wave en Zara Larsson. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden. Music matters.
0: Thomas en Sien.
9: Zeker wel, goedemorgen.
10: Een zonnige dag.

0: ga er niet aan nozel over doen. Het is misschien een piepklein slaaptekortje door het heerlijke festival Pukkelpop. Maar grote vreugde maakt zich op dit moment meester van mij zien. Echt waar.
1: Ik heb slaaptekort omdat ik gewoon zenuwachtig was.
0: Kijk. Twee dagen per jaar heeft het. Het begin van het nieuwe radioseizoen. En als de Sint komt natuurlijk, spreekt voor zich. Blij dat we terug van start kunnen gaan. Welkom, Willy.

0: Are You Gonna Go My Way? Yeah, de zeer mooie in het ochtendgloren van Willy. Goedemorgen.
1: Ja, maandag 24 augustus. Dat leek mij in juni destijds dus, hè, vorig seizoen, een prachtige dag om onze ochtendshow terug op te starten. Zo een week voor de schoolstart. Niet alles tegelijk, dat we een beetje kunnen inlopen.
0: Ja.
1: Maar dat was even buiten Pukkelpop gerekend. Had ik toen niet echt over nagedacht, want ik vermoed dat jij vorige donderdag, Thomas, dus echt wel uitgeslapen.
0: En, ik was super
1: en opgeladen was
2: helemaal
1: voor het nieuwe
2: opgeladen.
1: Seizoen. Maar hoe zit dat nu?
0: Ja, dat is een beetje vierkant naar de kloten.
1: Ja, nu wel. Ja.
0: Maar,
1: ja.
0: Dat is totaal niet erg, want daarvoor heb ik wel echt een prachtige editie van Pukkelpop in de plaats gehad.
1: Oh ja.
0: Met echt oprecht heel veel hoogtepunten.
1: Waar ik hoor ook straks... dat de hoge regionen van jouw stem ook daar zijn gebleven.
0: Die zijn in de marquee blijven liggen.
1: Ja,
0: ja, maar het ding is, het is niet van zo een paar keer of om het uur is een band te gaan roepen dat je stem kwijt bent. Maar het is van de hele tijd in muziek tegen elkaar te staan schreeuwen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat helpt allemaal niet.
1: Ja.
0: Los daarvan, super, super, super editie.
1: Ja.
0: Heel veel hoogtepunten waar ik straks misschien wel eens wat dieper op ingaan.
1: Heb je nieuwe muziek afgelopen zomer wat gevolgd? Ik ben redelijk zeker van niet.
0: Ik ben echt van het planeetje geweest.
1: Ja, maar dat is oké. Okay. Maar er is een nieuwe single van Novastar, wist je dat al?
0: Ja, die heb ik al gehoord.
1: Voilà.
0: Die is heel mooi.
1: Ja, die komt er nu aan. Daar ben ik heel blij mee.
3: Willy. Ja.

0: It's My Life van Talk Talk. Bijna kwart over zeven. Vrienden van jullie, een heel goedemorgen. Bedankt ook voor de vele lieve berichtjes. Het is totaal onmogelijk om ze allemaal voor te lezen. Maar één wil ik toch zeker niet vergeten. Dat is een jarige Willy. Laat het weten. Dag Willy. Vind ik ook altijd goed als we collectief Willy
1: worden genoemd. Dat is heel goed.
0: Dag Willy. Ik word 12 jaar oud. Colette. Proficiat. En fantastisch dat je luistert.
1: Ik heb Colette gezien in Leuven. We zaten natuurlijk de afgelopen twee maanden in Leuven. Dus ik heb haar superveel Willys ontmoet. Dat was heel fijn. En iedereen, maar echt iedereen, was beleefd en vriendelijk. Iedereen,
0: maar, had je gedacht van dat gaan er allemaal boeren zijn? Omdat je Leuven zat of zo?
1: Nee, nee, maar gewoon, ja. Dat is toch altijd spannend. Van wie gaat er allemaal komen praten? Maar echt iedereen was... We hebben echt superbeleefde en vriendelijke luisteraars.
0: Ik had dat niet verwacht. Nee, maar toch, kijk, het wordt bevestigd. Je hebt dat echt... Hoe was het eigenlijk in M? Heb je dat prettig overleefd?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb er 4 weken lang gepresenteerd. Dat was heel leuk. Het was ook heel leuk om dat eens alleen te doen.
0: Ik snap het. De ADHD'er was er niet bij. De hete temperatuur wel. Dat is de enige reden waarom ik soms wat schrik zou hebben om daar tijdens de zomer te staan. Dat is daar wel lekker warm, hè?
1: Ja, maar weet je wat het was? Dus in juni hadden we die echt heel erge eerste hittegolf.
0: Ja.
1: Waarin wij beide zwaar hebben afgezien.
0: Ja.
1: En ik had het gevoel dat die hittegolven daarna, dat ik die eigenlijk heel goed kon verdragen.
0: We waren al aangepast.
1: Ja, dus mooi. Het ging, ja. Geen klachten.
0: Nee. Nog veel lieve berichtjes. Ik weet niet waar ik moet beginnen. De Dynamic Duo is back. Erik, ja, sorry nu al. Ja. Gentila, dan weer. Oh, ik had het helemaal niet verwacht. Welkom terug. En nu werken voor jullie geld. Godverdomme, ja, we zijn bezig. Gentila, we zijn bezig.
1: Maar de belangrijkste gebeurtenis van afgelopen zomer is toch voor Django de geboorte van zijn kleinzoon. Proficiat.
0: Ja, proficiat. Proficiat. We zijn een beetje aan het proberen achterhalen wie de papa dan precies is. Van Django is natuurlijk de papa van een rockheld. Maar jij weet het ook niet, eigenlijk.
1: Ja, Lamont. Dus is dat dan Rhea of Hideous? Of, wie was het nu weer?
0: Ja,
1: het is
0: die gasten spelen allemaal in zoveel bands dat het soms wel onoverzichtelijk wordt. Maar daar gaat het nu niet om. Django is opa geworden. Gefeliciteerd. Goed.

0: Rory Kevin zit vast. Zware zomer gehad wellicht. Tame Impala en Reality in Motion. 7:20. Jawel, we zijn terug begonnen aan de ochtendfamilie. Jolijt is ons deel en ook jullie deel blijkt. Dank u wel daarvoor. Wat mogen we al verraden? Wat is er nieuw in de ochtendfamilie?
1: Elke dag rond 8:30 gaan we iets nieuws doen. Klein spelletje, kleine interactief momentje met Willy. En vandaag, dat is natuurlijk niet elke maandag, maar vandaag wel mogen we iets heel bijzonders aankondigen dat we volgende week gaan doen.
0: Ja.
1: Dus dat is alvast wat je vandaag kan verwachten. En de sport, Willy, die blijft er ook bij op maandag.
0: Vaste waarden zijn er zeker wel. Maar er is één vaste waarde die nog niet helemaal op post is.
1: Onze Freek.
0: Daar gaan we gewoon over zijn. Freek heeft nog even vakantie.
1: Ja, maar dat is ook.
0: En dat is hem hard gegund. Ja. Dus maar geen probleem. We gaan ons in stilte bezighouden en veel muziek draaien. En er staat van alles te gebeuren.
2: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
7: Zaak.
6: Zaak?
7: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Zaak.
3: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
8: Thomas en Sien.

0: ruimte te laten neerleggen. En we zijn nu al zover. Alsjeblieft. Bijna half acht.
1: Als violist kan ik wel zeggen dat die hoge noten, je moet er echt heel veel jaren op studeren om dat goed te kunnen. Dus.
0: Oh ja, het is dat. Ja. Dat is een beetje zonde om het af te breken. Ja, we zullen straks nog iets uitgebreider misschien over Pukkelpop hebben, maar ik barst tegelijkertijd ook wel een beetje van de goesting al.
1: Maar wat mij wel opviel aan afgelopen festivalzomer, ik ben niet op Pukkelpop geweest, maar wel bijvoorbeeld op Dranouter.
0: Ja.
1: Ik heb de indruk
0: Ik heb daar gepresenteerd,
1: ja, een van de podia. Ik heb de indruk dat festivals wel zo steeds meer inzetten op ook andere belevenissen dan muziek.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, zowel op Pukkelpop als op Dranouter was er voor het eerst sinds jaren opnieuw een comedypodium.
0: Ja, ja,
1: zodat mensen naar comedy konden gaan kijken. Maar ook zo, los van de muziek en dan de comedy, zijn er zo wat meer belevingsdingen. Op Pukkelpop was er nu een soort loop van Average Rob, zag ik. Dus je kon je 's morgens inschrijven voor, hoe heette het, de turbo-loop of zoiets. Die heeft altijd zoiets met turbo.
0: Ja.
1: En dan kon je gaan joggen zo, op het festivalterrein. Dan was er ook een soort van AI-podium op Pukkelpop, waar je dan kon experimenteren met artificial intelligence.
0: Ik kan nu wel één ding opbiechten, hè. Dus mijn vrouw was mee, want die vindt Pukkelpop ook heel leuk.
1: Ja.
0: Die is niet uit die tent geraakt. Uit
1: die AI-tent?
0: De Irina. Maar ja, ik ben getrouwd met een nerd. Hè. Ja. Dat is waarom dat wij goed overeenkomen, denk ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat is echt, die is niet uit die tent geraakt. Dat was de ene na de andere fantastische lezing. Zeker met Inti de Keukenleer, de ethische hacker.
1: Die er allemaal uitgestoken heeft.
0: Was fantastisch, echt waar.
1: Maar ik vind het opvallend, omdat ik heb toch de indruk dat zeker de grote festivals, de kleine misschien wat moeilijk, maar de grote festivals verkopen nog steeds makkelijk uit.
0: Ja.
1: En dat ze dan toch zo van alles anders programmeren dan muziek. Ik vind het ook wel cool.
0: Hoor. Dat is echt cool. Dat is echt, en het werkt ook keihard. Hè. Maar ik ga nog even wachten over de muziek dan.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja. Oké, is goed. Ik voel dat stilletjes aan alweer misschien al eens kans is om een thermos.

0: van Royal Blood. Een soort van cadeautje dat op de valreep nog uit de lucht kwam getuimeld. Recht in mijn markietje, want ik mag mijn markietje natuurlijk zeggen.
1: Maar mocht je ze aankondigen? Want niet elke band
0: nee,
1: wil dat.
0: Nee, dat is eigenlijk... Maar daar ga ik nu niet over...
1: Ah, je hebt ze niet mogen aankondigen?
0: Nee. Maar dus, er is een grote vorm van stilbederf als het over aankondigingen gaat. En dat zijn intro-tapes. Hè. Intro-tapes ja. zijn echt het failliet van de aankondigingen. Dat kan ik u wel melden. Ja.
1: Ja, of dan als je dan die band mag aankondigen, dus ze zeggen dat het mag.
0: Ja.
1: En ze hebben dan als zo'n intro-tape.
0: Dat is lullig van
1: hier
0: al.
1: Is Royal Blood!
0: En ja, ja.
1: Nog een intro-tape die echt 1 minuut 30.
0: Totaal ingekakt. Hè. Iedereen naar huis. Ciao, kids. Ja. Maar goed, iets geheel anders.
1: Ja, ik heb zoveel vragen gekregen deze zomer over die thermos. Van, kunnen we die niet kopen? Waar kunnen we die nog krijgen? Dat ik dacht van, we moeten dat gewoon verder zetten.
0: Ja.
1: Het is nog niet op,
0: nee.
1: De thermos.
0: Nee, thermos komt altijd van pas. Ja. En als je er al gans je bestaan van droomt om de trotse bezitter van de one and only Willy Thermos te worden, is dit wel echt je kans. Wat te doen? Thermos sturen naar de Willy.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Thomas en Sien.

0: ruim 7:15 met de Joker van Steve Miller Band op Willy. We gaan een eerste thermos weggeven van het nieuwe seizoen. Tenminste, als een van de twee Willys natuurlijk kan raden welke band of artiest we zoeken. We spelen vandaag met Hanne en Matthias. Goedemorgen, Hanne.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Matthias.
2: Hey, goedemorgen.
3: Amai, jullie maken beide een wakkere indruk. Of jullie kunnen heel hard doen alsof jullie wakker zijn.
1: Beide, ja.
0: Hanne en Matthias, het is natuurlijk bijna 2 maanden geleden, dus ik leg het voor de zekerheid nog eens uit. Jullie gaan een band of een artiest horen die nog niet erg goed wakker is. Als je de band of artiest herkent, dan roep je je eigen naam. We stoppen onmiddellijk de opgave en dan mag je gokje wagen. Als niemand iets zegt, ja, dan wint er ook niemand iets natuurlijk. Dus zelfs als je het niet weet, mag je altijd een gok wagen. Stel dat het fout is, dan krijg je nog steeds een Willy pet. Maar de winnaar krijgt natuurlijk wel die Willy thermos.
3: Dan gun je het de ander. Hè. Dus ja, over de ander gesproken trouwens, Matthias, je hebt wel best veel geluk, want we hadden daarnet ook Bart gebeld en die heeft nu een berichtje gestuurd. Bedankt om te bellen, maar ik zit net op het toilet. Ik geef het graag even mee.
2: Schitterend.
3: Dus je bent het alternatief voor de potzitter Bart op dit moment. Maar goed, enfin, daar zijn we allemaal mee. Goed, concentratie. Hanne en Matthias, dit is vandaag de opgave.

0: dacht, zeg. Het blijft stil. Maar goed, hallo. Welke band of artiest meen jij gehoord te hebben?
1: Ik denk The Editors.
0: Laten we even de proef op de som nemen, Hanne. Hanne, dat is helemaal correct.
1: Gefeliciteerd.
0: Dank je. Keihard, The Editors natuurlijk. Betekent dat jij vandaag de allereerste thermos van Willy wint van dit seizoen.
1: Super. Dankjewel.
0: Voor jou, Matthias, is het dan een petje.
2: Ja.
0: Hopelijk ben je daar ook blij mee.
3: Ja, heel blij mee.
0: Okay, iedereen tevreden dan. Dank om mee te spelen, Matthias en Hanne. Bye-bye.
1: Dankjewel.
3: Bye. Yo, bye-bye.

0: beetje Patti Smith-achtige vibes van Last in the Party.
1: Het eerste uur van onze nieuwe ochtendshow zit er bijna op. Na 8 uur hebben we nog een zeer bijzondere aankondiging. Iets dat we volgende week mogen doen. Een nieuw soort spelletje, zal ik het noemen.
0: Ja.
1: En we bellen Frank terug, onze weerman.
0: Benieuwd hoe hij de zomer overleeft. Dat is zomer voor Frank, hè? Bakken, bakken, bakken.
1: Ja, toch wel.
0: Die ga echt bruin zien.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. In het Franstalig onderwijs start zo dadelijk het nieuwe schooljaar, een week vroeger dan in Vlaanderen, en meteen met protest tegen de besparingen in het onderwijs daar, net zoals eind juni. De vakbonden dreigen al met stakingen. Fabien Degola van de Socialistische Vakbond.
4: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september, want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. Wij protesteren tegen al die ideologische maatregelen van meer uren voor sommige leerkrachten, tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
3: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In het Vlaams onderwijs hebben 3 op de 10 leerkrachten eigenlijk niet het juiste diploma. De meeste hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat heeft gevolgen, zegt journalist Joren van Nieuwenborg.
5: Op de korte termijn kun je zeggen, iemand voor de klas is beter dan niemand voor de klas. Maar op die manier wordt het ook wel een beetje een komen en gaan van leerkrachten. Dat dreigt dan wel. En daar zit dan ook wel het gevaar een beetje voor het zittend personeel dat wel volledig juist is opgeleid. Zij moeten dan elk schooljaar of soms ook meermaals per schooljaar nieuwe mensen eigenlijk om de job een beetje gaan beginnen opleiden.
3: Wat dan weer leidt tot extra werkdruk, waardoor leerkrachten kunnen uitvallen. In Nederland, vlakbij Zwolle, zijn zeker 15 mensen gewond geraakt bij een busongeval met scholieren. De bus botste vanmorgen vroeg tegen een bestelwagen op de autosnelweg en kwam terecht op de andere rijbaan. Het ging om een Oostenrijkse bus. Volgens de politie zaten er zo'n 50 mensen in. De brandweer moest leerlingen komen bevrijden. En teleurstelling bij onze hockeymannen. De Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK. Ze speelden in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje. Maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze domineerden nogthans de match wel, zegt Nicolas de Kerpel.
6: De efficiëntie is, ik denk, heel toernooilang een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of gelijk te spelen, maar dit is ook sport.
3: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar kegelde Spanje de Lions eruit. En in ons voetbal pakt Club Brugge 9 op 9. Het won de Brugse derby van Cercle met 1-0. En het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.
2: Music matters.
0: Thomas en Sien.
7: Het echte weerbericht komt toch rond iets over 8 van onze Frank. Hè. Daar voel ik me toch heel goed bij dat we die terug kunnen bellen straks.
8: Dat is voor zometeen. Ja. Goedemorgen.

0: Alright, vrienden van Willy, goedemorgen. Er is een Willy jarig, een van onze presentatoren, van de Willy's hier. En het is eigenlijk niet te geloven, maar die heeft de gezegende leeftijd 69 gehaald. Ik zeg niets meer, behalve dat we die toch wel een keer even gaan bellen straks.
1: Of toch proberen, zo rond 9 uur.
0: We zullen zien wat hij nog wakker is op die leeftijd. En zo. Maar goed, goedemorgen, hartelijk welkom. We zijn terug begonnen, jawel. Tot mijn grootje leidt. Heb je nieuws zien?
1: Ja, sowieso wil ik al even vertellen dat wij rond 8:30 dagelijks iets nieuws gaan doen. Iets kleins, waar we de hulp van de Willy's bij nodig hebben. Ja. Vandaag ook, enkel en alleen vandaag, om 9:15 kondigen we iets heel bijzonders aan voor volgende week. En dan wat de jarigen betreft, dat zal dan rond 9:00 zijn dat we die proberen te bellen. Maar er was nog iemand jarig vorige week, namelijk Madonna.
0: Ja.
1: 68 geworden.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad, generatie van onze... van onze collega die we straks gaan bellen. Maar die vierde haar verjaardag op Corfu. Dat is iets chiquer dan gemiddeld, denk ik, want het was Madonna. Maar die heeft daar dus een politieke rel veroorzaakt.
0: Oei, wat heeft ze
1: gedaan? Ja, er is heel veel controverse. Omdat dus blijkbaar de entourage van Madonna had gevraagd of de plaatselijke politici op Corfu wouden vragen aan de bevolking, dus in het dorpje waar zij haar feest vierde, dat de bevolking dus ramen en deuren en ook de luikjes echt dicht hield.
0: Om het feestje van Madonna niet te bederven.
1: Ze mochten Madonna niet aankijken. Zo. Stel dat ze door de straat wou wandelen, ze wou niet bekeken worden. Enfin, dat zegt dan die entourage. Hè. Dus
0: en zo kan aan die mensen vragen of zij eigenlijk naar Madonna wouden kijken.
1: Ja,
0: dat is niet zo'n interessante vraag.
1: Dat is zeer polariserend. Dus de linkerkant van Corfu is er totaal tegen. De rechterkant van Corfu denkt dan weer, Madonna is wel gratis publiciteit.
0: Bedoel je geografisch links, rechts of qua ideeën?
1: Politiek gezien.
0: Politiek?
1: Ja.
0: Okay, wow.
1: Het heeft natuurlijk heel veel gratis publiciteit opgeleverd. Het feit dat Madonna hier op ons eiland is. Maar om aan de bevolking nu te vragen, liever ramen en deuren.
0: Het is daar fucking 40 graden, kunnen ramen en deuren. Er is geen bosbrand, het is gewoon Madonna. Kijk,
1: ik weet ook niet welk spectrum ik mij bevind in dit ding. Maar ze heeft goed kunnen vieren, dat wel, Madonna.
0: Ja, het is goed.
1: Dus dat is allemaal goed, hè?
0: Fijn, Madonna. Ja.
2: Willy.
0: Allee. Hola, hoogtepunt in het museum, hè, als ik me niet
1: vergis. Ja, maar echt, dat was niet normaal.
0: Alsjeblieft, zeg.
1: Het was mijn crowdsurfen en mijn moshpitten en al.
0: Zo moet dat zijn. Ja. Dit is
1: Thomas

0: De Weerbilly.
1: Het knallen van een feestje in Museum M, moet ik nog even zeggen. Sons was fenomenaal. Het wordt ook bevestigd door Chris hier. Die zegt, ik heb 50-plussers gezien in de Moshpit en Wall of Death in Museum M. Rusthuizen gaan heel rare plekken worden. Heel mooi.
2: Hey, maar ik heb onze Weerbilly Frank daar ook regelmatig gezien. Hè? Niet bij Sons, denk ik. Frank, goedemorgen.
1: Hey Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Daar ben je. Was je bij Sons erbij? Nee, hè?
3: Nee. Ik heb dat helaas kunnen missen. Dus dat ik in Amerika... Ja, ik heb eigenlijk de laatste 2 weken van augustus heb ik vakantie kunnen nemen. En ik was zat in Amerika. Dus ik vond het heel, heel jammer dat ik er niet bij was. Ik heb ze wel gezien natuurlijk in de Ardennen. Dus ik wist wel dat het een feestje daar ging worden, sowieso.
1: Zeg maar, je hebt nog vakantie, Frank. En wij mogen jou bellen. Hoe lief is dat?
3: Ja, inderdaad. Ja, nee, het was oké, dan moet ik iets vroeger opstaan, maar ik doe dat graag voor jullie natuurlijk.
1: Maar,
3: ik zit nog in Madeira, zit ik.
1: Dus, Madeira? Nou.
3: Ja,
1: Vilijnen landingstrook daar, hè? Dat is een van de gevaarlijkste luchthavens van ter wereld om te landen.
3: Ja.
1: Mag ik zeggen, goed geland?
3: We zijn goed geland en het was eigenlijk redelijk rustig weer, dus ja. het was wat dat betreft nog goed. We moeten hier alleen nog afgeraken, hè, van dat eiland natuurlijk, dat is donderdag, dus ik hoop tegen dan dat het ook nog rustig zal zijn.
1: Oké.
2: Maar je hebt van daaruit wel zicht op de weerkaarten bij ons, Frank?
3: Ja,
2: vertel.
3: Inderdaad. En vandaag een mooie dag. Dus de weekdag start sowieso met mooi weer, met temperaturen die uiteindelijk klimmen naar een graad of 23. Het zonnetje die gaat er van de partij zijn. Dus dat ziet er allemaal prima uit. Alleen is het zo dat dat eigenlijk de enige mooie dag is van heel de week.
2: Ai, hè. Okay.
3: Dus ja, het gaat allemaal een beetje veranderen. Het is wel zo dat het eventjes ook wel warmer gaat worden. Woensdag en donderdag gaat dat het geval zijn. Maar morgen niet. Morgen dus 20, 21 graden. Eerst nog wel zonnig weer in het zuiden van het land. Dus ten zuiden van Saint-Brenaas vooral. Dus daar gaat het sneller beginnen te regenen. En dan die regen zal dan in de loop van de namiddag ook verder doorschuiven richting de Nederlandse grens. En dan kan het een beetje onweerachtig ook worden. Hè. Dus als het iets warmer wordt, dan is het wat onstabieler. Dus een donderslag links of rechts is dan ook mogelijk te horen. En dan moet ik donderdag, ja, dan wordt het eventjes 26 graden. En dan zou je denken van, wow, dat ziet er goed uit. Hè. We gaan kunnen genieten van prachtig weer. Ja, dat is niet zo. Hè. Dat is niet zo. Waarom? Omdat woensdag eigenlijk al een regen- en onweerszone heel snel over het land gaat trekken. Dus als vooral 's ochtends dat door het land trekt, na de middag begint dat wat op te schuiven richting Duitsland. Dus aan het eind van de dag dan zou het weer wat droger worden en dan kan de zon zich weer wat meer laten zien. Vrijdag, nou, of donderdag tenminste, ja, dat ziet er nog vrij goed uit, omdat eigenlijk de regen- en onweersbuien die zijn pas voor later na middag. Dus driekwart van de dag nog wel droog, graad of 26, dus denk daaraan dat je dan er moet van profiteren, dus dat tegen het eind van de dag het allemaal weer wat minder gaat worden. En dan vrijdag, zaterdag, zondag opnieuw pak frisser, hè. 22 graden maximaal vrijdag. Behoorlijk wat buien, al dan niet ook met onweer. Zaterdag gaat het dan regenen, zondag zijn het dan weer buien. Ja, ik heb zo'n beetje de indruk dat de zomer wat aan het sputteren is.
1: Het was misschien een redelijk stevige dosis ook, Frank.
2: Ja. Dat is veel geweest.
3: Dat is het minste wat ik kan zeggen. Ja,
1: dus allee, ik denk dat de natuur het niet heel erg vindt om een klein beetje gehydrateerd te worden. Dus, maar goed, we gaan het beste van maken. Zeg, veel plezier in Madeira. Nog één ding, heb je al een Madeira-wijntje gekocht?
3: Ik heb eentje gedronken en ik vond het, mag ik dat zeggen, ik vond het niet zo schitterend.
1: Allee, dat heb je verkeerd gedronken. Je moet niet zo'n zoete, je moet een beetje een droge nemen. Hè. En dat is een bewaarwijntje, dat is een geoxideerde wijn.
2: Maar bespreek het in een WhatsApp-groep misschien.
1: Dat is een andere keer.
2: Dan,
1: voilà. Nee, maar stel dat je eentje hebt, je moet er altijd eentje meebrengen.
3: Ja,
1: dat is goed.
3: Ik zal het nog eens proberen. Ja,
1: Frank, dank je wel. Veel plezier daar, graag tot morgen.
2: Dag Frank.
1: Bye bye.
0: De Weerbilly.
1: Ik dacht, ik kan er iets culinairs zeggen.
2: Oh, het is echt nog vroeg voor wijn ook, hè?
1: Ik weet niet. Ja. Klein Madeiratje. Zou het er al in gaan. Ja. Dit is Bruce Springsteen, The River.

0: the River van Bruce Springsteen. Sien zei het daarnet al, we hebben natuurlijk niet stilgezeten deze zomer. We hebben die gebruikt om tot nieuwe inzichten te komen. Nieuwe geniale rubrieken te bedenken ook voor de ochtend. Eén daarvan gaan we dadelijk doen. Hebben jullie hulp ook bij nodig? Klein tipje van de sluier. De rubriek is getiteld...
1: Bollekepap.
0: Voilà.
2: Oh, tipje van de sluier, je hebt het al prijsgegeven.
0: Ja, ik heb gewoon bollekepap gezegd.
2: Niemand gaat weten wat
0: de rubriek is, bollekepap. En ja, meer mogen we daar voorlopig eigenlijk niet over zeggen. Maar zet je schrap, want zonder jou kan Polkepap niet gespeeld worden. Dat is nogal belangrijk.
2: Over 8 minuten is het zover. Precies om 8:30 spelen we voor het eerst Polkepap.
3: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
4: Afstandsonderwijs.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dat?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
9: Thomas en Sien.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys. Is dat echt de pechweek van haar leven, Phoebe Bridgers?
1: Wat is er gebeurd?
0: Het was release week van haar nieuw album, nieuwe singles. Enfin, echt super belangrijke week. De dag van haar eerste show moet ze naar het ziekenhuis omdat ze een appendicit heeft.
1: Oh, nee,
0: ze heeft al die shows moeten uitstellen.
1: Ja, dat kunnen niet uit. Enfin, dat kunnen
0: dan kan je echt niet op het podium staan.
1: Kan je niet even uitstellen, natuurlijk. Spreekt voor zich. Pech.
0: Ja.
1: Pech. Vrienden, graag uw aandacht, want dit is een belangrijk moment. We hebben een gloednieuwe rubriek bedacht. Heel, heel diep en lang, lang, lang over nagedacht. Zeker ook over de titel van de rubriek. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. De rubriek klinkt als volgt.
2: Pollekepap.
0: Yes. Pollekepap. Dus elke dag rond 8:30 gaan we jou een dilemma voorleggen. Je moet kiezen tussen twee rocksterren. We geven jou een vraag en dan is het heel simpel. Jij moet via de app stemmen op welke rockster het best bij het antwoord op die vraag zou passen.
1: Ja.
0: Het is redelijk cryptisch.
1: Het klinkt heel cryptisch, maar het wijst zichzelf eigenlijk enorm uit. Wat is de vraag vandaag?
0: Vandaag gaan we heel... Ja, sober starten. Een heel makkelijke vraag, denk ik. Nog niet te gek. Bij wie zou je het liefst thuis gaan eten? A, bij Stef Camille Carles of B, bij Tom Barman? Dat is de vraag.
1: Gaan eten.
0: Gaan eten. Dus thuis gaan eten. Hè? Dus,
1: ik,
0: ja. dus de nee, host nee, kookt voor
1: ja,
0: jou.
1: Ja, nee, we gaan niet op restaurant. Dus bij wie word je graag aan tafel uitgenodigd? Wie mag er voor jou eens koken? Stef Camille Carles of Tom Barman. Heb je zelf een voorkeur zien?
0: Absoluut, 100% zeker Tom Barman.
1: Ja.
0: Jij?
1: Ik ook.
0: Ja?
1: Oei. Ik vraag me af waarom. Ah. Ja.
0: Maar nee, ik ga dat niet zeggen waarom. Ik ga,
1: waarom niet?
0: Omdat ik misschien niet een beetje gemeen iets ging zeggen. Dus ik ga het niet zeggen.
1: Oh, oké. Ik ga het wel zeggen. Ja. Het is misschien gemeen. Ik weet ook niet of hetzelfde is. Maar ik ga het gewoon zeggen. Ik ben al eens bij Stef Camille Carles geweest, lang geleden.
0: Ik ook. Prachtig huis wel.
1: Heel leuk huis. Ja. Heel warme, lieve, onthalen en lieve mannen. Zo, daar gaat het niet om. Maar ik acht de kans op... Ja, dat het toch iets heel gezonds gaat zijn.
0: Seitan.
1: Moet voorzichtig. Ik heb seitan met honing erop. Zo, het gaat zoiets zijn dan bij. En mijn liefde gemaakt, hè. Maar ik denk dat beter eten is bij Tom Barman. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Het is aan jullie. Dus voilà, je vindt de poll op onze via de app.
0: Ja.
1: Makkelijkste, daar kan je klikken. Bij wie wil je graag eens gaan eten? Thuis, bij Stef Camille Carles of bij Tom Barman.
2: Pollekepap.
0: Ja, we hebben misschien mogen we onze mening ook niet zo hard doordrukken. We moeten ook nog zelf een beetje groeien in Pollekepap, hè?
1: Ah, ja. Inderdaad, er wordt precies rekening gehouden met wat wij... Maar alhoewel, het is weer aan het keren ook. Het kan nog wel een richting uit. Bovendien, de Stef Camille Carles kan een fantastisch patissier zijn. Hè?
0: We zullen natuurlijk bijbehorende song draaien van de artiest die wint. Moest het niet duidelijk zijn.
1: Dat is extra aanmoediging. Ja. Dank u wel. Ja.

0: aan de kant en laten we toch wel plaats en ruimte maken voor onze gloednieuwe rubriek, nu net in het leven geroepen, getiteld...
1: Pollekepap,
0: inderdaad. Iets waarvoor jullie hulp bij nodig hebben. Elke dag krijg je rond dit uur een poll met een vraag. Uiteraard, de vraag van vandaag luidt: bij wie zou je het liefst thuis gaan eten? Is dat bij ofwel Stef Camille Carles of bij Tom Barman? We hebben voor één keer toch alvast een klein beetje onze eigen voorkeur meegegeven. En ik merk dat het ook wat gereflecteerd wordt in de reacties die we binnenkrijgen via de Willy-app. Velen reageren. Ja, Barman uiteraard, alleen al voor het aperitief. Anderen gaan ervan uit dat het bij Stef Camille sowieso veganistische keuken zal zijn. Dat zou goed kunnen.
2: Waar er niks mis mee is, hè?
0: Sommigen denken ook dat het misschien bij Stef Camille het aanrecht iets plakkeriger zou kunnen zijn. Dat heb ik niet gezegd, hè, Sien?
2: Nee, ik ook niet.
0: maar goed, oké.
2: Maar goed,
0: is het geworden?
2: Je voelt het natuurlijk al aankomen. Het is met 58% van de stemmen Tom Barman geworden.
1: Pollekepap.
2: Verklaren jullie ook waarom deze rubriek Pollekepap heet, vraagt iemand?
0: Nee.
2: Nee.
0: Die alles moet altijd
2: Het is gewoon zo.
0: Ja. We hebben dat beslist en nu kunnen we niet meer terug. Dat is het eigenlijk. Pollekepop had ook kunnen, maar ik vond Pollekepap beter. Voilà. Elke reden om Deus nog eens te draaien is een goede reden. De winnaar van het Pollekepap van vandaag is Deus. Hier met Fire!

0: Vanaf vandaag krijg je dus elke dag rond 8:30 een polleke pap voorgesteld. Een vraag waarop jij moet antwoorden met een rockster. De rockster die voor jou het beste antwoord is op die vraag. Ik kijk er echt naar uit, elke dag nu
1: ja,
0: al.
1: Voilà. Ja. De toon is ermee gezet. Dadelijk hebben wij iets heel leuks.
0: Ja.
1: Ik kan er eigenlijk nog niet zoveel meer over zeggen.
0: Het is onder de noemer van het leven rocht niet altijd, en zeker het in september, maar dankzij Thomas en Sien wel.
1: Ja.
0: Dat rijmt niet, spijtig.
1: Nee, maar het is wel echt goed samengevat.
2: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
5: gummo koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Komaan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
8: Jaak.
7: Jaak?
8: Chocoladezaakje, slimmetje.
7: Ah.
8: Matinetjes.
7: Oh, wauw, van Jaak.
2: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
9: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
10: Love to see you shine.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Schat, ik zie u graag.
13: Ja, maar...
12: Maar nee, geen maar.
13: Oh.
12: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
14: Thomas en Sien.

0: Johnson en Amy Winehouse. Heugelijk nieuws.
1: Want het leven rockt niet altijd. Zeker niet in september. Alhoewel ik iemand ken die heel blij is met de start van het schooljaar. Mijn dochter vraagt het al sinds 14 juli of zo. Van, ja, maar is het morgen terug school?
0: Dat is schoon. Hè?
1: Dat is super tof, ik vind dat ook.
0: Dat
1: ja.
0: is bij, maar dat is ja. nu oprecht bij mijn jongste, Minnie, ja. exact hetzelfde.
1: Ah, ja, voilà.
0: Die is blij met de vakantie, maar eigenlijk gaat hij liever naar school.
1: Ja,
0: dat is echt waar.
1: Dan kunnen die elke dag hun vriendjes zien natuurlijk.
0: Voilà, ja. snap het.
1: Maar wij gaan jou sowieso opbeuren, of je het nodig hebt of niet. We gaan dat sowieso doen. Want we gaan je laten uitkijken naar een ja, schitterend uitstapje dit najaar. Vanaf volgende week... Vanaf volgende week maandag, dus 31 augustus, geven wij dagelijks 4 tickets weg voor jou en je gezin of vrienden naar Disneyland Parijs.
0: Voilà, zie. Alsjeblieft.
1: 2 weken lang, elke dag, 4 tickets voor Disneyland Parijs, hier in de ochtend van Willy.
0: Ja. ja. Ben je er al geweest?
1: Nee. Maar het staat wel op de planning ja, dit schooljaar. We gaan het doen.
0: Ja, ja, fantastisch. Ik ben er al geweest, dat is al even geleden, maar het is sowieso cool. Hè. Sowieso cool. Nu, er is ook een Frozen World nu. Die nogal, dus ik denk dat dat wel iets is wat Jogo leuk gaat vinden.
1: Ja. Toch, ja, toch, nou, dus. Ja, ik kan er mij echt niks bij voorstellen. Enfin,
0: Tower
1: dat is,
0: of
1: dat is helemaal
0: Terror.
1: Niet waar, want ik heb er natuurlijk al veel filmpjes van gezien.
0: Ook heel cool. Ja, heel cool. Ja. Maar goed, dat is allemaal voor precies over een week.
1: Ja, want er komen al vragen binnen. Hoe kan je die tickets dan winnen? Ja, dat gaan we allemaal nog uitleggen. Maar weet gewoon dat we dat vanaf volgende week maandag doen.
0: Zet je nu als grap. Hè? Ja. Schuif nu al aan, oké? Okay?

0: Robert Palmer. We hebben straks zeker nog een overzicht van wat de hoogtepunten van Pukkelpop waren. Want het was wel echt een fantastische editie alweer. Maar straks is er ook iemand die wij eens even moeten bellen. Want dat is nogal belangrijk. Die is namelijk vandaag jarig.
1: 69 wordt hij. Het gaat over een Willy-collega. Ik vind het een beetje spannend dat we al hebben gezegd dat we hem gaan bellen. Want dan moet hij natuurlijk ook opnemen.
0: Ja, dat weet je nooit helemaal zeker. Ook met, zeker met die collega. Maar goed, zometeen na het nieuws van 9 wagen we een kansje.

0: Enthousiaste biddies, zo heb ik ze uiteraard het liefst. Enthousiaste biddies die ook echt mooi kunnen verborgen hoe enthousiast ze precies zijn, heb ik nog liever. Ik neem er even het berichtje van Johan bij. Wow! De mooiste verrassing sinds ik op mijn 8e de archiduksaus ontdekte. Jullie zijn nu al terug op jullie. Me so happy. Miss you so. Lang leven Thomas en Sien. Lang leven de ochtenden. Ja, jongen. Johan, je zit op een goede wei, vriend. Dat is niet slecht.
1: Maar op je 8 jaar archiduksaus. Ja. Is dat niet eerder iets negatiefs? Ik weet
0: dat
1: het
0: is
1: niet.
0: Heerlijk, enfin, archiduksaus.
1: Ik omarm het als een compliment.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. In het Franstalig onderwijs is het nieuwe schooljaar gestart. En dat zal er een worden met veel protest tegen de besparingen in het onderwijs. In juni waren daar nog grote betogingen tegen. En ook nu dreigen de vakbonden met stakingen. Fabien Degola van de Socialistische Vakbond.
6: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september. Want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. Wij protesteren tegen al die maatregelen. Tegen het feit dat wij voor een muur staan als we met de regering praten.
5: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week lesgeven. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In Antwerpen worden de omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden, maar nu verdwijnen ze effectief. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. De uittocht van Pukkelpop loopt voorlopig vlot. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte, maar dat kon de festivalgangers niet teren.
7: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
8: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
9: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
5: Er zijn deze voormiddag extra treinen en bussen ingelegd om alle kampeerders vlot thuis te brengen. In Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus gebotst met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. En sport, onze hockeymannen blikken teleurgesteld terug op hun WK. Ze speelden gisteravond in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje. En dat was niet genoeg voor een plek in de halve finales. Je hoort speler Arthur de Slover.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn en dat het toernooi voor ons niet geslaagd is. Ik denk dat we zeker hadden gehoopt om de top 4 te halen en eventuele medaille. Ik denk dat een medaille voor ons realistisch was geweest. Maar jammer genoeg is alleen goed hockey niet genoeg.
5: En in ons voetbal pakt Club Brugge 9 op 9. Het won de Brugse derby van Cercle Brugge met 1-0. En het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij 23 graden. Morgen ook 23 graden. In de namiddag kan het dan wel regenen. En ook woensdag en donderdag wisselvallig, maar het wordt een paar graden warmer wel. We halen maxima rond 28 graden.
0: Goedemorgen daarin, hartelijk welkom bij Willy,
3: Thomas en Sien.
1: We beginnen al meteen met iets spannends. Zo meteen eens kijken of een van onze favoriete collega's zijn telefoon opneemt, want hij is jarig.
0: En gezegende leeftijd, zeg alstublieft. Dat is voor zo dadelijk.

0: The World Is Mine van Hooverphonic. Maar voelt Marcel van Tilt zich ook zo divine als dit nummer? Goedemorgen Marcel en proficiat met je 69ste verjaardag.
1: Dankjewel Sien, dankjewel Thomas en ook een goedemorgen.
2: Gefeliciteerd Marcel. Ja, je bent jarig.
1: Wat moet ik daarop zeggen?
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat is,
2: En dan toch ook ja, 69, dat is een prachtige leeftijd toch Marcel? Vind je dat ook?
1: Ja, natuurlijk. Ik zit er al heel het jaar over na te denken. Fucking hell, man. Dit is gewoon... ouder dan de Queens of the Stone Age. Dit is zo oud. Maar, ik ben eruit. Ik ben helemaal blij, want 69 is natuurlijk ook... Serge Gainsbourg, l'année érotique, 69. Voilà. Dus voilà. Ik kijk een jaar tegemoet met alleen maar erotica. Ik ben al erotische plaatjes aan het verzamelen voor de M-show volgende week. Oh. En ik heb al hele leuke soundtracks gevonden van hele foute pornofilms en zo. Dus ik ga een erotisch jaar ervan maken.
0: Dat moet ik anders... Maar wacht Marcel, dus dat is niet alleen volgende week dan, als je M-show terugstart op maandag, maar je gaat een heel jaar het thema 69 gebruiken.
1: Ja, dat verandert voor mij eigenlijk weinig, omdat de heel mijn leven is al 69 geweest. Dus nu is het echt het moment niet om te stoppen, ook niet. Hè?
2: Nee, dat is ook niet waar.
1: Voor het zingen zijn we nooit de kerk uit geweest, dus ik ga ook niet op de meet nu zeggen van, oh sorry, speurt maar door Jasper Philipsen. Nee, ik ga gewoon op dat over de meet gaan natuurlijk.
2: Ja, dat lijkt me wel, dat lijkt me het verstandigste. Nu Marcel, 69, dus wel echt bijzonder. Hoe ben je er eigenlijk in geslaagd om, laten we eerlijk zijn, toch zo sierlijk 69 te worden?
1: Dankjewel. Ik denk, gelijk vannacht, goed slapen. Ja. Goed en intens slapen. En niet te kort slapen. Ik slaap heel goed en heel diep. Ja. En voor de rest gezond eten en rock en roll gewoon. Alleen genieten van de muziek en van kunst en cultuur. En van mekaars liefde, absoluut. Dat houdt het wel vol. Niet te cynisch zijn. Ik ben eigenlijk de grootste brompot ter wereld. Maar dat is maar aan de buitenkant. Aan de binnenkant ben ik de grootste positivist die er is.
2: Ja, dus dat is waar. Kennen we jou
1: maar
2: ook.
1: Maar ik haat alles. Ik vond heel dat pukkelpop met die Mo en Eefje de Visser. Loopt toch schijten allemaal. Dat is zo slecht, jongens.
2: Ik moet er even terug uit.
1: Oh, geweldig. Dat trekt op niks. Pommelin, Thijs, hou er mee op. Ik word ziek. Maar ik ben heel positief.
2: Ja, ik hoor het. Hoe ga je het vieren vandaag, sorry, Marcel? Of ga je het een heel jaar lang vieren? Vandaag specifieke plannetjes?
1: Ik ga vandaag heel rustig, dus dat vind ik ook wel tof. Heel mijn leven is al een feest en we lopen van optreden naar optreden. Ja. Dus vandaag echt rustig. Ik ga genieten van het weer, wat wandelen. En ik ga verder lezen in mijn boek The History of Philosophy. Ik zit nu bij Spinoza en het wordt alleen maar interessanter.
2: Allee jongens, Marcel.
0: Maar dan kunnen we vanaf...
1: Iedereen denkt dat is zot.
0: Als je op maandagavond naar de M-show luistert, weet je dat al een klein beetje, toch Marcel?
1: Ja.
0: Vertel ons volgende week, zeker in de M-show, wat er dan allemaal in dat boek stond. En veel plezier Marcel vandaag.
1: Ja, en leuke sexy plaatjes zoeken nog. Ik heb wel een paar goede gevallen. Ik ga sowieso Gainsbourg en Jane Birkin draaien. Uiteraard. 69, l'année érotique. Een fantastisch nummer. Ik heb het van gisteren nog eens opgezet. Ja, dat is de begintijd, maar ik ga er 69 zoeken natuurlijk. Dus ik zit eigenlijk elke week 3 plaatjes. Ik ben dan oké tot mijn 70ste verjaardag. Voilà.
2: Schitterend plan. Kijk, voilà. Uitgekiend en mooi. Dankjewel dat we jou mochten vertellen op jouw verjaardag. Veel plezier, Marcel. Ja. En we kijken naar uit.
1: En jullie
2: week.
1: Ook hè, met het nieuwe seizoen. Sterkte.
2: Yes,
1: dus de eerste werkdag is hard.
2: Dat is echt gelijk een soort van de dodelijke ziekte. Nee, dankjewel. Marcel, veel plezier en tot over een week. Bye bye.
1: Ja, tot over een week.
0: Yo. Dag.

0: L'année erotiek, dat onthoud ik vooral uit het gesprek van Marcel. Daar gaat serieus wat afgepoept worden het komende levensjaar dat vandaag nu net is begonnen. 69 wordt hij, de grote Marcel van Tilt. Hij gaat dat een heel jaar lang vieren, maar te beginnen vanaf volgende maandag hier op Willy. Iets geheel anders en hoog tijd voor...
1: De Sport Willy.
2: Jonas de Kler is er ook terug bij dit seizoen. Dag Jonas.
3: Hey, dag Thomas, dag Sien. Ik ben blij dat ik er mag bij zijn.
0: Ja zeg, met veel plezier, dankjewel. Zeg, hoe is je zomer geweest? Mogen we dat vragen?
3: Ja, natuurlijk mag je dat vragen. Voorlopig heel goed, ja. Maar de vakantie ligt wel al heel lang achter mij. Dat was 3 weken begin juli, dus toch alweer vol aan de bak. En voor de liefhebbers, Noorwegen is een aanrader.
0: Wow. Oh ja, ja dat is... Het kan daar alleen vrij regenen, als je pech hebt. Maar dat is een ander verhaal.
3: Dat is dus totaal niet gebeurd.
0: Gelukkig, gelukkig. Ik heb het een keer ooit het totaal tegenovergestelde meegemaakt. Dat is een vervelend beeld van Noorwegen. Het leidt ons te ver.
2: Maar was er afgelopen weekend al een belangrijk sportweekend, Jonas? Of ga je even terug heel de zomer bespreken? Hoe ga je het doen?
3: Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaat ons te ver leiden. Okay, ja. Dit weekend was er vooral veel drama. Er was gisteravond de pijnlijke uitschakeling van onze hockeymannen op het WK. Ja. WK in eigen land, hè. Die gingen voor goud en dan ga je eruit in de tweede groepsfase. Dat is niet zo goed, hè. Nee. Dus hopelijk doen de vrouwen, de Panthers, het beter. Er was ook drama voor Max Verstappen in de Formule 1. Het was de laatste keer dat hij voor zijn eigen publiek voor 100.000 zotte Nederlanders kon racen in Zandvoort. Want dat circuit verdwijnt van de kalender dus. Maar het liep al mis in de eerste ronde, die crashte. Dus dat was een afscheid in mineur. Nee. Ik vond ook een dramatische avond voor Racing Genk tegen Antwerpen. Ik weet niet of jullie dat hebben meegemaakt.
0: Eigenlijk niet, maar ik was op pukkelpop. Sorry daarvoor.
3: Kijk. Ja. Dus bij deze, die stonden 1-4 voor met nog 10 minuten te spelen. Ja? En toch scoort Antwerp nog 3 keer in 8 minuten. En het wordt daar 4-4. Oh. Waanzinnige voetbalavond was dat sowieso. Ja.
2: En wat is er dan gebeurd met een positievere afloop? Is er iets?
3: Ja, tuurlijk. Gelukkig is er de koers. Hè. Ja. Jasper Philipsen, dat is de koning van de Renewy Tour. Dat was 5 dagen koers. En wel, Jasper die won 3 keer, werd een keer tweede en een keer vierde. En pakte de eindwinst. Dat is de grootste onderscheiding, vind ik. Ja. Maar ik ga de plaat geven aan de man die eigenlijk alles wint. De kannibaal van de hedendaagse koers.
0: Jawel.
3: Toch, ja. Ja, toch wel.
2: Oh, maar dan is het gewoon... Elke keer als er iets gebeurt in de koers, dan weten we op voorhand al... Ah ja, maar het is maandag. Jonas gaat een plaat aan Pogacar geven.
3: Ja, het is ook gewoon terecht voor mij. Ja. Nee, maar het is wel de moeite. Hij is dus uitstekend begonnen aan de Vuelta. Hij staat nu al aan de leiding. Want zaterdag won hij de proloog en gisteren werd hij derde. Maar 2 keer ook na de finish liet hij zien dat hij eigenlijk best wel een sympathieke collega is. En gewoon maar een mens, ondanks het feit dat hij alles wint. Dus tijdens de proloog, je moet weten, Joshua Tarling die stond lang aan de leiding. Maar die arme Tarling die is vorige week zijn jongere broer verloren in een andere koers. Dat was een vreselijk ongeval. Ja. Dus Pogacar die begint aan die tijdrit met de gedachte, oké, witte, Tarling staat op kop, die mag winnen. Ik moet niet all-out gaan, dat is geen bedreiging voor het eindklassement. Ja. Maar dan vertrekt Pogacar en hoort hij zijn oortje, ja, Ethan Hayter heeft een nieuwe bestijd, die is sneller dan Tarling. En dan denkt Pogacar, ah nee, hè, nu ga ik doorperen en die klopt Hayter nog met 900ste.
0: Oké.
3: Redelijk straf.
2: Ja. Ja. Dat is wel mooi allemaal, maar ja, in die end is het dan toch weer Pogacar, hè.
3: Dat is waar, dat is ook niet de uitzondering meer. Hè. Maar hij ging Tarling dan achteraf nog steunen, dat was knap. Ja. En gisteren na de finish vond ik ook nog een mooi momentje met Van Aert trouwens. Van Aert die leek even weg met Poggi, ze werden allebei teruggepakt. En na de finish, ze groeten elkaar, ze komen even babbelen. En dan komt kleine George van Aert erbij, het oudste zoontje. Ja. En Wout vraagt aan Poggi, zeg, heb je misschien nog een bidon voor hem? En Poggi die kijkt eens en die pakt zijn rode zonnebril. En die zet die gewoon op de hoogte van George, die mag die halen.
0: Wauw, cool.
3: Ja, dat is mooi, hè? Ja, ik zou wel denken, Tim Merlier die in de Tour, die wou ook een foto met zijn zoon en Pogacar. Dus zelfs voor de kinderen van zijn collega's is Pogacar toch wel de grote ster. Dat is mij toch al bijgebleven en daarom verdient hij een plaat. Maar ik beloof, als Pogacar over 3 weken de Vuelta wint, dan krijgt hij geen plaat. Voilà.
2: Jij mag ook Poggi zeggen, hoor ik ondertussen. Ja.
3: Ja, we hebben dat afgesproken.
2: Jonas, maar ik stel voor dat we volgende week, als het seizoen zo echt begint, misschien dan even voorspellingen doen.
3: Ja, dat is goed. Dat is afgesproken. Ja, prima.
2: Welke plaats krijgt Poggi van jou?
3: Wel, ik dacht aan iets van op Human After All van Daft Punk, maar dan wel Robot Rock, want als je hem ziet fietsen, dan ga je toch soms weer twijfelen of dat geen robot is.
0: Oké, schitterende keuze. Dankjewel. Jonas, tot over een weekje. Fijne dag voor jou, hè?
3: Ja, voor jullie ook. Doei.
0: Bye-bye.
1: De Sport Willy.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Down, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Ik kan dat nu niet doen.
5: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
12: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
13: Oh, schat, kijk, die afwerking.
14: Oh, en dat is hier zo stil.
13: Oh, voel eens, het toch niet meer.
14: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
13: Oh.
12: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
13: Oh.
12: Zegt.
15: Oh, Quadro.
16: Thomas en Sien.

The Original Sin van INXS. Bijna 9:30 hier bij Willy. Welkom. We hebben nog muzieknieuws te goed. En daarbij ook nog toch een klein beetje een overzicht van hoe fantastisch Pukkelpop afgelopen weekend is geweest. En nog een laatste plaat. Zoeken we ook nog. Maar goed, dat leidt ons te ver. We moeten toch een thema bedenken. Als iemand een geniaal thema weet voor de laatste plaat, dan moeten we daar zelf niet over nadenken met onze brein nu al in puin.

0: Street of Dreams van U2. Ruim 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws.
0: Van maandag, wat is dat? 24, 25?
2: 24.
0: 24 ja. augustus. Some things will never change.
2: Nieuwsvers van de pers. Rock Werchter heeft nu al net de eerste headliner van 2027 volgend seizoen dus gelost. Tame Impala zal afsluiten op 4 juli. Voilà, dan weet je al de eerste naam voor de festivalzomer van volgend

0: Phoebe Bridgers. Dus ja, als artiest werk je dan zo lang toe naar zo'n nieuw album. 14 augustus was het zover, werd dat nieuw album Last Weekend gelost, waarvan je de single Last Boys ook al kent. Ze ging dan een reeks intieme concerten spelen, waarvan ze er denk ik 2 heeft kunnen doen. Op haar 32e verjaardag, maandag 17 augustus, kreeg ze een blinde darmontsteking.
1: Vreselijk.
0: Moest ze natuurlijk naar het ziekenhuis. Oh. En al die andere concerten die eraan kwamen, heeft ze nu moeten verplaatsen naar december. Natuurlijk goed dat dat kan, maar dan is dat momentum wel zo'n beetje weg, hè, ja, als dat album dan uit is. Maar goed, fantastisch album. Last Weekend kwam meteen op 1 binnen, ook in Groot-Brittannië. En bij ons zal het ook wel goed gaan, denk ik.

0: Op 8 september komt er een droom uit voor Dave Grohl. Een van zijn grootste dromen, een van de weinige dromen die hij nog niet heeft kunnen vervullen. Hij mag met Foo Fighters optreden als support act voor AC/DC.
1: Ah, oké. Okay.
0: Slechts voor één keer. Hij zegt, ja, dit is letterlijk mijn droom die uitkomt. Ik droom al sinds ik klein was van samenspelen met AC/DC. Het is dankzij AC/DC dat ik vastbesloten ben om elke avond alles te geven op het podium, omdat ik dat van hen heb geleerd. Oh. En nu gaan ze dus voor één keer samenspelen op 8 september. Dat is uiteraard niet bij ons, maar in de VS. Maar goed, daar zal je ongetwijfeld beelden van zien online.
1: Over Violet, van de goals getrokken. Violet heeft van de valreep moeten opzeggen voor Pukkelpop, of afzeggen liever.
0: Ja.
1: Zonde. Kijk er nu echt helemaal naar uit.
0: Ja.
1: Ik denk dat er nog waren.
0: Ziek is ziek.
1: Ziek is ziek. We gaan dat... Jarig van de dag. Marcel heeft daarnet nog heeft de Visser eens neergegeven. Alleen om die reden wil ik toch even zeggen hoe straf die was.
0: Die sneer was onterecht, Marcel. Even zalig.
1: Ze heeft de Marquis echt aan Spaanders gespeeld met een prachtige show die ongelooflijk straf ineen zat. Ze heeft heel lang getoerd met die show. Het was de laatste. Ah, en dan voel je ook van allee, nog één keer. Het was eigenlijk een heel, heel erg mooi, wonderlijk moment. En een van de straffe dingen op Pukkelpop. Het is moeilijk om alles echt te gaan behandelen, maar als ik dan toch een aantal dingen mag benoemen. Ik heb een heel fijne nieuwe band uit Ierland gezien.
0: Ja?
1: Wat is dat toch met Ierland? Alles blijft uit Ierland komen. Gurriers. Heel cool. Oh. Stond in de Marquee.
0: Okay.
1: Om in de gaten te houden. Iets in de sfeer van Fontaine's DC en alles wat lekker is uit Ierland deze dagen. Ik was werkelijk van mijn sokken geblazen. Ook alweer door de live prestatie van Selassie en de Galants.
0: Ja, die heeft een nieuwe band, dat is ongelooflijk.
1: Maar wat die doen, muzikaal, dat is echt...
0: Ja, dat is
1: die Galants zijn Stefan en Elvin Galant. Dus Stefan is een van de meest waanzinnig technische drummers die ik ooit heb mogen aanschouwen. En die Elvin, zijn zoon, die speelt piano. Maar vooral het geheel was waanzinnig. Die Selassie, hoe straf is
0: die stem,
1: dat
0: is ongelooflijk.
1: Dat is echt buitengewoon goed. Die show zat fantastisch in elkaar. Kiekenvlees heb ik gekregen van een song die ik al 100.000 keer heb gehoord van onze geliefde Stijn Meuris van Monza. Als je dat dan doet met die Atomic Orchestra erbij, dan zie je toch nog maar eens van shit, hoe goed is dat?
0: Ja, ja, ja.
1: En wat een performer is Stijn, die dat zelf met zo'n gigantisch symfonisch orkest dat hele ding overneemt. Dat was waanzin. En dan moet er nog iets komen.
0: Misschien wel de crossover van afgelopen weekend. Jasper de Petter, onze collega natuurlijk van Staalhart, mocht daar met zijn band Ronker staan. En om af te sluiten had hij een wel zeer bijzondere gast bij hem op het podium geroepen. Niemand minder dan Mathieu Terrein van Bazaar. En die hebben daar samen een soort van versie, ik ga het zo noemen, van Goud gespeeld. Ik heb daar audio van binnen gekregen.
1: Ja, even luisteren. Dat ging ongeveer zo.

0: Maar die hele ronkershow was echt waanzinnig goed, hè? Echt waar, dat was echt heel straf gedaan van Jasper de Petter.
1: Geloof ik zeker, maar ik denk dat het wel iets is van je had er live moeten bij zijn.
0: Ja, je had er echt live moeten bij zijn. Hoe is dat?
2: Wie

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
5: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Thomas en Sien.

0: Ik ben echt zot van die nieuwe single van de Rolling Stones. Maar kijk, het is niet aan mij, het is aan de Willy. Dus voilà.
1: Welk nummer heeft jouw zomer gekleurd en is dus bij gevolg een zomerhit? Dat is allemaal welkom. Recent mag het ook zijn, maar alsjeblieft, ik zou het zeer erg op prijs stellen mocht je Madiwodo ontwijken. Met dank nu al. Dit is War on Drugs.

Wat was jouw hoogstpersoonlijke zomerhit van de, ja, nog niet afgelopen zomer, maar de zomervakantie loopt toch op zijn laatste voetjes? Laat maar weten via de Willy app wat we mogen draaien voor jou als laatste plaats. Jouw persoonlijke zomerhit. Stuur maar door via de Willy app.

0: De gloednieuwe single van Nothing But Thieves is het Baby Cool Evelyn. En de laatste plaat gaat vandaag naar Gilles uit Deerlijk, zijn autotune. Terwijl hij onderweg was, dus op roadtrip, was vooral dit nummer van Queens of the Stone Age herhaaldelijk op repeat gezet. En snap ik helemaal. Easy Street, de zomerhit voor Gilles uit Deerlijk. Queens of the Stone Age.
1: Welkom.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gaan we koken?
2: En? Wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
8: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen, de AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
7: Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. In Antwerpen worden omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden. Maar nu liggen de eerste daarvan al neer. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. En in Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus over kop gegaan nadat die botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook de bestuurder van die bestelwagen. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. Het wordt een zonnige dag bij 23 graden, veel wind wel. Morgen ook 23 graden, eerst zon dan, na de middag kan het regenen. Woensdag zo'n 26 graden, maar wel met kans op buien en onweer. Donderdag gaan we richting 28 graden, maar ook dan af en toe met een bui.
5: Music matters. Classics. Annelies Orrie.
2: Ja, ik ben er. Ook op de maandag na Pukkelpop. Een hele goede morgen.

Voilà, we zijn een nieuw seizoen Classics gestart met een plaat die ook echt iets betekent. People are people van Depeche Mode. Oftewel een van de best klinkende aanklachten tegen racisme ooit gemaakt. Ik hoef denk ik niet te doen alsof we elkaar super lang hebben moeten missen, toch? Ik was vorige week ook alweer op de radio. Maar Classics heb je mogelijk wel gemist. Als je dit programma vandaag voor het eerst in je leven hoort, geen enkel probleem. Ik praat je heel graag bij. Wat doen we hier elke dag tussen 10 en 1? En wel, vooral heel, heel goede muziek draaien. Want elke dag haal ik het beste dat er op deze planeet ooit al gemaakt is aan rock uit het Willy-archief. Nummers die je bijna allemaal kent en die je net iets vlotter door de dag helpen. Dit is Cold.

dat zeker op deze maandag 24 augustus van toepassing is. Every day should be a holiday. En zeker de dag na Pukkelpop. Halleluja, dat deed pijn vanochtend. Speciaal voor jou heb ik gisteren wel de hele dag geplaybacked om mijn stem een klein beetje te sparen. Kwestie van toch nog een klein beetje verstaanbaar te zijn. Hoe Pukkelpop was, dat kan je nog eens helemaal bekijken op onze socials. Er staan nog een paar stories van mij online van gisteren. Maar ga vooral ook eens kijken naar de prachtige foto's van onze Lennart van online. Dan voel je pas echt wat je eigenlijk allemaal gemist hebt. Een concert dat mij zeker weer heel lang gaat bijblijven, dat is dat van Florence and the Machine. Ze had er 3 jaar geleden al moeten staan, maar moest toen afzeggen omwille van een serieuze medische ingreep. En dit jaar was ze er wel. En hoe? We gaan even nagenieten van Florence and the Machine en You've Got the Love. Willy, really? Yeah.

0: van R.E.M. uit 1994, What's the Frequency, Kenneth. Straks dan vieren we iemand die geboren is in 1957. En jij mag kiezen met welk nummer. Maar eerst Muse en Admiral Freebie na elkaar.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Bring your bottle bag bij Isie XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Isie XL. Love to see you
5: shine. De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Classics. Annelies Orie.

Vanaf volgende maandag is hij ook terug op het appel, onze Willy-collega Marcel van Tilt. Maar speciaal voor zijn verjaardag, hij wordt vandaag 69, hebben we hem nog een dagje vrijgegeven. En ook speciaal voor zijn verjaardag mag jij kiezen met welke classic van Marcel we dat verjaardagsfeestje gaan bouwen. Zometeen kies jij in onze app met

zonlicht niet meer scheen. Het nummer waarvan Marcel de opnames destijds op heel slinkse wijze door de ASLK-bank liet betalen. Hoe dat precies ging, dan moet je hem zelf maar eens vragen. Maar toch goed gevonden. Je kunt ook gaan voor dit. Death Disco, ook van Arbeid Adelt. Ja, dan wordt het een beetje een horrorfeestje. Maar Marcel kennende, die vindt dat geen enkel probleem. Dus ik open die Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Waarmee vieren we die 69ste verjaardag van Marcel van Tilt? Wordt het de dag dat het zonlicht niet meer scheen of Death Disco?

My Man van Feist. Dus even kijken naar de tussenstand in de Classics Clash. We vieren de 69e verjaardag van onze collega Marcel van Tilt. Vanaf volgende week maandag is hij terug op je radio tussen 7 en 9. En jij beslist met welk nummer we zijn verjaardag vieren. Wordt het Arbeid Adelt met de dag dat het zonlicht niet

0: te stemmen.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Nog voor je kan denken,
8: pas op voor die borduur.
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
9: Nies had, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
13: gewoon koken.
14: En, wat wordt het vandaag?
12: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Quesadilla!
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Go Yellow!
16: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Dus ook voor klanten?
16: Yep. Go for info naar telenet.be.
17: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
18: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
17: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
18: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
17: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
19: Smartfoto.be.
20: Ah, maar ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
21: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
20: Echt of wat?
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: Amai, zo stemmen tellen na 4 dagen Pukkelpop is toch lichtjes moeilijker dan anders. Door de Belly en Feed the Tree. Classics Crash. Als het de eerste keer is dat je naar Classics luistert hier op Willy, elke dag dan schotel ik je 2 platen voor. Jij mag er dan eentje kiezen. Vandaag zijn het er 2 van Arbeid Adel, speciaal voor de 69ste verjaardag van onze collega Marcel van Tilt. Je kon gaan voor de dag dat het zonlicht niet meer scheen of voor Death Disco. En even kijken. Deze heeft overduidelijk gewonnen. Bijna 70% van de Willys wilde gaan voor de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Hoera voor Marcel!
1: De dag dat het zonlicht

De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Een beetje gepikt van John Terra. Maar ze hebben daar 20 jaar een gedoe over gehad en dan hebben ze het bijgelegd. Heb ik ergens gelezen. Er komen

Een goede streep Nirvana hier in Classics. Mannekes, dat doet deugd. Straks, dan heb ik weer een nieuwe artiest van de week. We gaan de 60ste verjaardag vieren van Shirley Manson van Garbage. Ja, ik had dat vorige week al verklapt, dus moet er nu ook niet geheimzinnig over doen. En de kettingrocker start opnieuw. Wat dat precies is, dat horen we nog.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat wel nodig is om de klimaatdoelen te halen. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van cijfers van bevoegd minister Jo Broens. Vorig jaar waren het er nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Minister Broens is zelf verrast.
6: Vlak van het vergunningenbeleid zien wij, ondanks de aanscherping van de afstandsregels, toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
5: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
7: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen, de AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
5: Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet neutraal meer is en Israël nog altijd meedoet, ondanks de oorlog in de Gazastrook. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Het is een zonnige dag bij 23 graden. Morgen ook 23 graden. Eerst zon dan, na de middag kan het regenen. Woensdag 26 graden, maar kans op buien en onweer. Donderdag 28 graden, maar ook dan met af en toe een bui.
0: Willy. Music matters. Classics. Annelies Orie.

van Placebo, Matt Berninger, die focust tegenwoordig meer op zijn solo-carrière dan op de National. Maar die solo-nummers zijn nog net niet oud genoeg voor classics, dus krijg je nog eens eentje van de National. Dit is Graceless.

Stars van Gary Numan. Ondertussen complimenten voor mij in de Willy App. Tommy, die laat weten, Annelies, jij klinkt toch nog verrassend goed na 4 dagen Pukkelpop. Ben je wel echt 4 dagen geweest? Heb je je wel echt uitgeleefd? Tommy, ik ben 3 dagen keihard gegaan. Gisteren ben ik me een klein beetje beginnen inhouden om vandaag nog iets of wat fatsoenlijk te klinken. Dat geef ik toe. Maar ik ben blij dat het oplevert. Dit is T-Rex.

0: Man van Throwing Muses. Zometeen gaan we de 60ste verjaardag beginnen vieren van Shirley Manson. Dat doen we hier de hele week, want zij is onze artiest van de week.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Schooljaar begint.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
13: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL.
14: Love to see you shine. Music matters.
15: Music matters.

0: Skandal im Sperrbezirk van de Spider Murphy Gang. Hier in Classics haal ik niet alleen de beste platen uit het Willy-archief, nee, ik graaf ook een klein beetje in dat archief en vooral ook in die muziekgeschiedenis.
1: Artiest van de week.
0: Nu woensdag wordt Shirley Manson van Garbage 60. Garbage begon in 1993 en in juni speelde de band nog in het OLT in Antwerpen. Helaas was dat een concert dat kadert in hun afscheidstournee, want na meer dan 30 jaar vindt de groep het goed geweest. Toeren op de klassieke manier wordt zo duur dat het niet meer vol te houden is. En wat die 60ste verjaardag betreft en vooral dat ouder worden, daar heeft Shirley Manson een heel uitgesproken mening over.
2: I find it very annoying when I hear people moan about being old. I think it's something spectacular. You should be grateful, because I know a lot of young children in my life who have lost their lives. They've never even got to the first decade. So when I see somebody complain about being old, I want to tell them to go fuck themselves.
0: Voilà, nu weet je het. Geen gezeur over ouder worden. Prijs je gelukkig dat het kan, zegt ze. Wel, wij vieren deze week keihard mee dat ze ouder wordt, dat ze 60 geworden is. En we doen dat met elke dag een nummer. Dit is het tweede nummer dat de band ooit de wereld instuurde. Dit is Garbage and Queer.

Kim laat weten dat concert van Garbage in het OLT in juni, dat was fantastisch. Zo blij dat ik mogelijk een van de laatste concerten van Garbage in ons land heb bijgewoond, zegt ze. Dat snap ik helemaal. Morgen krijg je nog een nummer van Shirley Manson en van Garbage. Zometeen dan draai ik Pulp and the Doors, maar nu een classic van Star Sailor. Dit is Tell Me It's Not Over.

0: Touch Me van The Doors. Of de kettingrocker terugstart vandaag. Dat wil Maarten weten, vraagt hij in de Willy-app. Ja, de kettingrocker start vandaag opnieuw. Maar misschien wel een klein beetje anders dan je gewoon bent.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
5: gewoon koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
7: Willy. Music Matters.

meer uitleg over de kettingrocker, dat is beloofd. Maar nu, gewoon wat goede oldschool gitaren. Het is tenslotte maandag en die is helaas nog niet eens half.

0: Some Might Say van Oasis. Op 9 september komt Oasis Don't Look Back in Anger, de documentaire uit. De documentaire over hun comeback vorig jaar. En ik heb net die trailer gezien. Ik denk dat we mogelijk een klein beetje gaan wenen tijdens die documentaire. Allee, dat denk ik, hè. We gaan het zien.
1: De Kettingrocker.
0: Ja, wat is dat eigenlijk? Elke dag dan krijg jij de kans om zowel bij mij tussen 10 en 1 als bij Roos van Akker tussen 1 en 4 een nummer te kiezen. De enige voorwaarde is, die nummers moeten wel een link hebben met elkaar. Traditioneel mag jij de eerste schakel van een nieuwe maand kiezen, van een nieuwe ketting. Maar ik heb bedacht, jij mag al de hele tijd kiezen. Ik ga kiezen vandaag. Straks rond 1:30, dan hoor je wat het geworden is vandaag.
1: Willy. Music that matters.

0: We zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal €1,97 aan de pomp en dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal €2,13. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens.
6: Vlak van het vergunningenbeleid zien wij ondanks de aanscherping van de afstandsregels toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, tot dat ze zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
5: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
7: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen, de AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
5: Minister Demir gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. Supermarktketen Lidl laat je voortaan zelf je boodschappen scannen met je smartphone. Volgens Lidl kan je zo sneller winkelen, maar volgens HLN-journalist Sven Ponsaert is er ook een andere reden.
8: Wie Scan & Go wil gebruiken, moet daarvoor een Lidl-account en de Lidl Plus-app hebben. En daardoor weet de keten natuurlijk precies wie, wat, wanneer en waar koopt. Door van de app een handige scan-tool te maken, zullen nog meer klanten hun aankoopgedrag dus in de toekomst willen prijsgeven.
5: Bij Carrefour, Albert Heijn en Spar kan dat ook al. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet meer neutraal is door de deelname van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
3: Music matters. Classics. Annelies Orie.

Call Me van Blondie. Straks om 4 uur, dan begint Wim Oosterlink opnieuw aan zijn show. En die heeft mij vorige week iets verklapt. Ik weet niet of het de bedoeling is dat ik het al met jou deel. Maar hij gaat iets weggeven vanavond. Hij zei wel, Annelies, maak er niet te veel tamtam rond, want het is eigenlijk onnozel. Maar ja, met Wim weet je nooit. Allee, het kan...

Er wordt ondertussen wild gegokt in de Wheelie app over wat dat mogelijk zou kunnen zijn dat Wim straks gaat weggeven in Free Wheelie. Je moet er niet te veel van verwachten. Hè? Wim heeft zelf tegen mij gezegd, het is misschien nogal onnozel. Wat ik wel kan zeggen is, het is een souvenir van zijn vakantie. Hij is op reis geweest naar Denemarken. Daar heeft hij iets meegebracht, speciaal voor jou. En dat gaat hij weggeven. Je hoort het straks tussen 4 en

0: Changes van Sugar. Ik heb het daarnet natuurlijk veel over Wim gehad. Dat maakt dat mensen willen weten, is Roos van Akker eigenlijk ook al terug uit vakantie? Ja, die is er straks ook weer op haar vaste plek tussen 1 en 4. En ja, bij haar ga je wel een schakel mogen kiezen in de kettingrocker, maar de eerste, die bepaal ik. Ik vertel je zo meteen welke dat is.
1: Je wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
2: NHA. Afstandsonderwijs. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
4: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Smartfoto.be. Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: presidents of the United States of America and Kitty.
1: De Kettingrokker.
0: Ja hoor, de Kettingrokker is terug. Je mag elke dag weer meedenken met ons en zoeken naar nummers die goed voortbouwen op de vorige eigenlijk. We maken een muzikale ketting. Zo simpel is het. Normaal gezien, dan kies je bij mij een nummer en dan bij Roos weer eentje. En dan gaan we zo de hele tijd door. Hè. Normaal gezien mag jij de eerste schakel kiezen, maar ik heb beslist dat ik dat vandaag ga doen. En we gaan in het thema zomer blijven. Het had dit kunnen zijn.

Ja, als je dus op zoek gaat naar nummers over de zomer die bijna voorbij is, kom je ook uit bij Jane's Dead en Summer's Gone. Maar de zomer is nog niet helemaal gedaan, hè.

0: zijn gaan surfen. De Surfing USA van de Beach Boys had gekund, maar... Wie beter dan de beste band ter wereld om de kettingrocker vandaag te starten? Nee, dat is niet Tool. Nee, dat is ook niet Rage Against the Machine. Nee, dat is ook niet Pearl Jam. Allee, misschien voor jou wel, hè. Maar voor mij staat er maar één band op nummer één. En ik dacht, ja, als ik dan toch zelf eens iets mag kiezen, dan ga ik voor...
1: Classics. Annelies Orrie.
0: Ah ja, Weezer, hè. Weezer met Island in the Sun. Hup, hup.

Weezer en Island in the Sun. Daar moet je straks op verder bij Roos. Al jouw suggesties zijn nu al welkom in de Willy-app. Dan speel ik ze zeker door. Dit zijn The Pretenders.

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh, amai.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
11: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
12: Wat? 150 baht?
11: Schat ik, dat is 4 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
11: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Code Yellow!
14: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
15: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
14: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
16: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
17: Van Haren, Van Haren.
18: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
17: Van Haren, Van Haren.
18: Omdat we van schoenen houden.
19: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
20: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
21: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
22: Gourmet koken.
23: En, wat wordt het vandaag?
21: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
23: Quesadilla!
21: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
24: Schat, ik zie je graag.
25: Ja, maar...
24: Maar nee, geen maar.
25: Oh.
24: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
26: Willy.
27: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
28: Het nieuws van 1 uur.
29: Een goedemiddag. De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid waar je dan na een aantal jaar rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,6%, die op 1 jaar van 1,9%. Vanaf woensdag kan je inschrijven op die nieuwe staatsbons. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al 2 en vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna 2 mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp. En dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Op Pukkelpop is de uittocht nog volop aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein stil en leeg. Deze festivalgangers proppen de laatste spullen nog in hun tassen.
0: Nog wel wat drank. We hebben een beetje overschat onszelf en dan al onze kampeerspullen.
1: Nog wat cool elementen. En wat overschotblikjes. En ja, de tenten en de stoelen. Hè. Dat materiaal een beetje.
2: Wat over is, laten we allemaal achter. En de partytent is toch kapot. Dus dat blijft voor hier.
29: De komende dagen bekijkt Pukkelpop wat er nog hergebruikt kan worden. In Nederland zijn nog eens 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht na het zware ongeval in Zwolle vanmorgen. 16 dus in totaal, dat zegt de politie van Gelderland. Een reisbus vol scholieren botste vanmorgen op de autostrade tegen een bestelwagen. Een 40-tal reizigers krijgt opvang in een sporthal in Nederland. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoord krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perraar legt uit waarom.
3: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
29: Het is niet duidelijk wie erachter zit. En sport in de Ronde van Spanje start zo dadelijk de derde rit, de eerste bergrit. Vooral aan het einde van de wedstrijd gaat het stevig omhoog, met 2 beklimmingen richting de finish op bijna 2000 meter. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui daar. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
4: Music matters.
7: Roos van Akker. Hoppa, terug van niet echt weg geweest. Een heel goede middag.

Het Samenterrassen zit erop. We zitten weer uit te zenden vanuit onze oude bekende studio. En ook Pukkelpop zit erop. Je bent misschien nog wat aan het bekomen. Wie er ook was op Pukkelpop, dat was Mauro Pawlowski. Hij heeft daar een verrassingsoptreden gegeven met zijn Night Rocker 3. En toen iemand hem een microfoon onder de neus stak, zei hij dat hij nog altijd dezelfde paljas is als vroeger. Heerlijk.

maandag hebben we daar misschien alles nood aan. Hè? I Wanna Be Sedated van de Ramones. En zoals gewoonlijk heb ik vanaf vandaag ook weer elke dag een nieuwe single waar jij je gedachten over mag laten weten. En je zult blij zijn, want het is de allernieuwste van Fontaine's DC. Nog een klein beetje geduld. Eerst nog het mooie Fade Into You om nog wat op weg te dromen van Massey Star.

0: De nieuwste van Black Box Revelation, Stronger. Roxy Music staat voor je klaar. Zometeen.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
7: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Smartfoto.be.
11: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
12: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
11: Echt of wat?
13: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
14: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
15: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

zet je radio maar wat luider, want de Ieren van Fontaine's DC die hebben iets nieuws gedropt. Het is de voorbode van de nieuwste plaat die in oktober zal uitkomen. Dopamine Chamber zal die nieuwe full CD heten. En die nieuwe single, die hebben ze al op hun laatste concerten deze zomer gespeeld. Marianne heet die. En die nieuwe single is misschien iets donkerder dan wat je van hen gewoon bent. Een klein beetje maar hoor. Maar oordeel vooral zelf. Heel graag in de app over deze Marianne van Fontaine's DC.

Wat vind je van de nieuwe van Fontaines DC, Marianne? Tommy stuurt, Fontaines kan bij mij niks fout doen. Alweer een ijzersterk nummer. Prachtige New Wave, anno 2026. Dat komt van Geert. Janik schrijft, klinkt een beetje dromerig, kan het wel smaken. Dirk vindt het dan weer niet slecht, maar toch meer iets voor de wintermaanden dan voor de zomer. Jean-Marie die schrijft, 2 weken geleden Fontaines gezien op de pier van Alicante. Marianne was erbij en het was een onvergetelijk optreden verder. Steve vindt het een song met de typische handtekening van Fontaines DC niet slecht. Hij is er wel niet zo wild van, maar het is dan ook maandag, schrijft hij erbij. Dat geldt voor iedereen, hè, Steve, inderdaad. Walter stuurt dan weer, er is maar 1 echte Marianne en dat is die van de Sisters of Mercy. Ja, maar die wordt anders geschreven. Die van Fontaines DC zijn dan toch nog wat origineler door er 2 N'en en een E aan toe te voegen. Oké, dankjewel voor je mening. Het nieuwe album van Fontaines DC, Dopamine Chamber, verschijnt op 16 oktober.

0: Zo, voor op je pannenkoek, zodat hij wat minder plat lijkt. Brown Sugar van de Rolling Stones. En zometeen hoor je de band die volgend jaar op 4 juli Rockwerchter zal afsluiten.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
7: Dag en heel.
5: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
9: Love to see you shine.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus effe bollen voor een swingende start.
11: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
12: Homo koken.
13: En, wat wordt het vandaag?
11: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Quesadilla!
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
1: Roos van Akker.

Damon Pala wordt de afsluiter van Rock Werchter volgend jaar. Maar ja, zover zijn we nog niet. Hè. Het zomert nog altijd op je radio. Want die is dus zeker nog niet afgelopen. En de festivals ook nog niet. Hè. Volgend weekend, dan is het Maamrock. Het grootste gratis festival in Mechelen. Met onder andere De Mens en Zornik ook. En Krammerrock volgt dan ook nog in Stekenen. En deze band die je nu hoort, die kwam naar de Lokerse feesten. En als je erbij was, dan kon je zien dat Brad Anderson en zijn muzikanten dat nog altijd heel goed doen. Suede en By the Sea.

Niet alleen Fontaine's DC komt in oktober met een nieuw album. Ook Editors doet mee met hun nieuwe plaat Surface Echo and Sound. 30 oktober zal je het volledig kunnen beluisteren. En dit zal erop staan, The Rush, wat je net hoorde. En dit hier is Phil Collins.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Een goedemiddag. De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid, waar je na een aantal jaar dan een rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,59%, die op 1 jaar geeft 1,93%. Ter vergelijking, die uitzonderlijk populaire staatsbon in 2023 had een netto rendement van 2,81%. Vanaf woensdag kan je intekenen. Aan de basiliek van Koekelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Françot. Dat is de man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt, krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perard legt uit waarom.
7: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
6: Het is niet duidelijk wie erachter zit. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het wel regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui. Vivi.

Ook al zitten we niet meer uit te zenden van Op ons terras in Leuven. We trekken dat zomerse gevoel nog een week lang door. Of voor zolang je het nodig hebt, hè. Met de beste muziek doen we dat van het moment. Zoals de nieuwste van de Strokes. Few Bits passeert ook nog. Maar uiteraard zitten er ook nog parels van wat langer geleden tussen. Zoals deze mooierd van Massive Attack. Unfinished Sympathy.

Daar was hij weer, Going to Babylon, de nieuwste van de Strokes. Ze zijn op tour in de VS en nu vrijdag moeten ze in Seattle gaan spelen in een of andere heel grote arena. Straks nog een song die meer dan 50 jaar oud is op je radio. Eerst nog iets dat je maandag goed vooruit zal doen gaan. Johnny and Mary.

0: Als je nog iets leuks wil doen na het werk vandaag, Tom Petty heeft een tip voor jou na dit.
1: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit. Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
2: Afstandsonderwijs. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Pas op voor die een borduur.
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
10: Kom dat nu niet doen.
8: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En krijg ik roze blokjes?
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
13: Ah, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
15: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
16: Hallo, Kevin hier van Prikken Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikken Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
18: Willy. Music Matters.

few bits. We gaan even terug naar 1973. Want exact vandaag kwam toen, meer dan 50 jaar geleden, Radar Love van de Golden Earring uit. Ze waren al 10 jaar bezig tot de grote doorbraak er uiteindelijk kwam begin jaren 70 met dus Radar Love. De Nederlandse band rond Barry Hay werd zo populair dat opkomende bands zoals Kiss en Aerosmith zelfs toen in hun voorprogramma mochten spelen. Ze zouden maar liefst 10 keer doorheen Amerika toeren. En Bill Clinton die gebruikte Radar Love zelfs in 1992 tijdens de voorverkiezingen voor zijn presidentschap. Ja, jammer genoeg overleed gitarist George Kooijmans aan ALS vorig jaar in juli. Hij werd 77. Maar een Radar Love blijft staan als een huis. The Golden Earring.

The Sisters of Mercy met Alice. Over naar Michael Kiwanuka. De Britse muzikant die een enorme duw in de rug heeft gekregen door de HBO-serie Big Little Lies. Met onder andere Nicole Kidman in de hoofdrol. Er zijn al 2 seizoenen van die prachtige reeks. En er wordt al een paar jaar gezegd dat er nu ook een derde seizoen zou volgen van Big Little Lies. Maar voorlopig zijn ze er nog altijd aan het werken. Hopelijk komt dat ooit nog. Michael Kiwanuka met Light.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
3: Gourmet koken.
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Love.

The National heeft even de pauzeknop ingeduwd, maar frontman Matt Berninger die brengt tegenwoordig de ene solo-single na de andere uit. Zoals nu ook Martini Mi Fatso. Een tipsy gebed, zoals hij zelf zegt, aan God. Hij schreef het toen hij naar eigen zeggen een beetje boos was op God. Martini Mi Fatso van Matt Berninger.

Aha, je mag weer eens mee nadenken, want we starten de kettingrocker ook weer op. Welke song vind jij passen om naar Weezer en Island in the Sun te komen? Laat me weten in de app. En ondertussen is dit de band die voor een pracht van een verrassing heeft gezorgd op Pukkelpop. Royal Blood.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Oekraïens president Zelensky roept de wereld op om Russisch president Poetin tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat doet hij niet toevallig vandaag. Oekraïne viert dat het zich 35 jaar geleden losmaakte van de Sovjet-Unie. Vandaag vecht het land opnieuw voor zijn vrijheid. Onder meer de Britse premier Andy Burnham en Europees Commissievoorzitter von der Leyen zijn daarvoor in Kiev. Aan de basiliek van Kokkelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot. De man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de eerste bergrit in de Pyreneeën. Na 70 vlakke kilometers wachten er 2 beklimmingen richting de finish. Misschien wel een kans voor Wout van Aert.
4: Het is een bergrit, maar het is nog niet de lastigste. Als er grote groepen gaan, dan is het misschien een kans om mee te zitten. Het is niet de rit die met het beste ligt. Het blijft bergop natuurlijk.
3: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatige kans op een bui. Music matters.
5: Roos van Akker. Je mag naar het strand met de hulp van Martha en haar muffins. Vergeet je sandalen niet.

We doen zo meteen weer van de kettingrocker. Er zijn wel wat suggesties binnengerold in de app waar we zeker verder mee kunnen. Maar er is nog heel veel meer welkom. Hè. Wat vind jij passen bij vandaag om die ketting weer eens goed te doen rocken na Weezer en Island in the Sun? Laat het me weten in de app.

0: De Kettingrocker.
1: Wat is er hier allemaal binnengekomen van mogelijke suggesties voor die nieuwe schakel na Weezer en Island in the Sun? Frank, stel Truth and Bone van Heather Nova voor. De link is Island natuurlijk, want Heather Nova is geboren in Bermuda. Wat een eilandengroep is, hè? Dirk dacht aan Holidays in the Sun van de Sex Pistols. Guy wil naar Sun Sun King van de Cult. Roel wil doorlinken naar Isla de Encanta van de Pixies. Want dat is zo'n zonovergoten eiland waar Weezer het over had in Island in the Sun. Bjorn schrijft van Island in the Sun. Wil ik naar een zonnig eiland, Curaçao en Kokomo Beach. Dus de Beach Boys met Kokomo. Olivier stelt de Stranglers en Always the Sun voor. Saskia stuurt Alcatraz is een eiland. Ja, waar een gevangenis op staat. Maar ook het festival waar dit jaar Amen Ra optrad. Dus gaat Saskia voor A Solitary Rain. Jurgen wil van Island in the Sun naar Voodoo People van The Prodigy. Hij schrijft erbij wat rondlopen op een tropisch eiland. Oké. Dirk wil de zomer nog wat trekken met Here Comes the Sun van de Beatles. En Tim heeft hem op zak, die volgende schakel. Of toch door zijn suggestie, hè. Uiteraard is het ook iets met sun. Het is Sunshine of Your Love van Cream.
0: De Kettingrocker.

0: Hoppa, de slagroom op je taart voor vandaag. Cream and Sunshine of Your Love. Onze nieuwe schakel voor de kettingrocker dankzij Tim uit Pulderbos. Merci Tim daarvoor. De Romantics die gaan je laten weten wat ze zo leuk aan je vinden. Zometeen.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen. Voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Go Yellow!
12: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar!
12: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste

0: Oh zeg, vorige week was ik in Italië voor de Biennale, dat is een kunstfestival, hè. En er stonden daar nu toch een paar prachtige beelden te schitteren, waar ik heel veel foto's van genomen heb. Zo allemaal gebeeldhouwde mensen in het zwart, met vogels en zo takken uit hun hoofd. En toen ik wou checken wie de kunstenaar was, las ik op het bordje Nick Cave. Echt, hè? Ja, nu wist ik dat Nick Cave ook zelf bezig is met kunst, met beeldjes, maar op die manier. Dus wat bleek, de kunstenaar was wel degelijk Nick Cave, maar een Amerikaan met dezelfde naam en hetzelfde geboortejaar, zeg, als deze Nick Cave. Straf. Dat is de muzikant dus en ook kunstenaar, Nick Cave.
1: I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something. His voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and a screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels.

Ik heb een Netflix-tip voor jou. Maar misschien heb je het al bekeken. Ik nog maar pas afgelopen weekend. En het is echt een aanrader. Ik heb het over Alley Cat van Ricky Gervais. Het is een animatiereeks waar katten hun ongezouten mening geven over van alles en nog wat. En Gervais leent zijn eigen stem aan een soort vuilgebekte Garfield. In Groot-Brittannië vinden ze de reeks maar wat albollig en achterhaald. Maar ik heb ervan genoten. Ook al zitten er best wat belege grappen in. Maar die mogen de pret niet drukken. Alley Cat. Bekijk het als je tijd hebt. En laat maar weten wat je ervan vond.

0: Daar was hij weer, de admiraal met Future Fathers of Utopia. Die andere man van rang, toch als het donker is, Wim Oosterlink, die komt zo ook nog even langs.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
0: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. App, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
0: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
7: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
11: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Schooljaar begint!
13: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
12: Amai.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Ah, het is weer zover.
16: Alex?
15: Terug naar die lange meetings.
16: Je staat op mute, Alex.
15: Terug naar die eindeloze lessen.
17: Aandacht, alsjeblieft.
15: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
19: Van Haren, Van Haren.
20: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
19: Van Haren, Van Haren.
20: Omdat we van schoenen houden.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
21: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
22: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
23: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
24: Let's go!
23: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
25: Love to see you shine.
26: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Kijk eens wie ze hier binnengooien, zeg.
1: Juppakee.
0: Wimmel Oosterlink.
1: Hey, Vrakker.
0: Zeg maar, wat is er met jou gebeurd?
1: Ik ben dus keihard bij mijn fiets gevallen. In Gent aan de Blaarmeester, anderhalve week geleden. En ik hang nog vol verband. Maar echt, je ziet nu maar een fractie van iets. Maar ik zeg echt werkelijk, ik hang echt vol verband. Het is echt heel erg. Maar goed, kijk.
0: Ik hoop dat het geen gips wordt dan.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Ja, want ja. Ja, dat kan, hè.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Nee.
0: Ik hoop van niet.
1: Nee.
0: Maar ze zeggen soms, verstuikt is erger dan gebroken.
1: Oh.
0: Hangt er vanaf wat.
1: Kom.
0: Ja, wat heb je exact uitgestoken? Ja,
1: nee, ik ben gewoon uitgereden met mijn fiets aan de Blaarmeer. Ik denk dat ik de rap fiets. Te snel, denk ik. Maar geen koersfiets, hè, maar gewoon mijn gewone fiets. En aan de Blaarmeester in Gent ben ik helemaal zo echt uitgeglierd en uitgevallen. En ik heb dus nu eindelijk, drie jaar geleden, een fietshelm gekocht. Wat ik al begin 2026 van plan was. En ik heb er nu een gekocht. En ik denk, nu bedoel ik na het ongeval.
0: Omdat
1: ik nu denk van, nu moet het gebeuren. Voilà. Dus kijk, ik heb een fietshelm, dus nu ben ik eindelijk bij de slimme mensen op deze planeet.
0: Zeg maar, gaat het wel lukken voor jou? Moet ik niet de plaatjes instarten? Ik wil dat wel doen.
1: Ja, dat is goed. Blijf jij maar.
0: Oké, maar ik ben echt blij jou terug te zien.
1: Ah ja, dat is goed.
0: Mag ik jou een knuffel geven?
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Ah ja, maar er was enige twijfel.
1: Nee, helemaal niet.
0: Maar het hoeft niet, hè, als jullie
1: vernieuwen. Maar luisteraars zitten gewoon zo denken van, en ik dan, wat heb ik hier nu aan? Doe maar. Kom.
0: Kijk, anders doe ik een virtuele voor iedereen.
1: Virtueel, mijn gat.
0: Nee.
1: Daar gaan we niet mee beginnen, Van Akker. Niet virtueel. Kom.
0: Ja, oké. Wacht, hè. Maar ik kom naar jou, hè. Terwijl
1: ja, is goed.
0: Ik dan meteen al de volgende plaats start.
1: Ah ja, gaat dat zo.
0: Wat denk je? Ja, hè.
1: Ja, is goed.
0: Kom.
1: Goed. Even intussen zeggen dat ik een souvenirtje meegebracht heb van op vakantie. En dat je dat straks kan winnen in Free Willy.
0: Mag niet te hard, waarschijnlijk.
1: Hier komt de knuffel.
0: Yay!
1: Oh!

Er is nog geen M-show vanavond van 7 tot 9. Marcel gaat eerst de verjaardag vieren. 69 lentes jong is hij vandaag geworden. Wel dus meneer Oosterlink van 4 tot 7. Amuseer je met hem? Maar dat zal wel geen probleem zijn, denk ik. En sanctify yourself, hè? Graag, liefst.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Gaan koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 4 uur.
8: Een goedemiddag. Oekraïens president Zelensky roept de wereld op om Russisch president Poetin tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat doet hij niet toevallig vandaag. Oekraïne viert dat het zich 35 jaar geleden losmaakte van de Sovjet-Unie. Vandaag vecht het land opnieuw voor zijn vrijheid. Onder meer de Britse premier Andy Burnham en Europees commissievoorzitter von der Leyen zijn daarvoor in Kiev. Aan de basiliek van Kokkelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot. De man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de eerste bergrit in de Pyreneeën. Na 70 vlakke kilometers wachten er 2 beklimmingen richting de finish. Misschien wel een kans voor Wout van Aert.
9: Het is een bergrit, maar het is nog niet de lastigste. Als er grote groepen gaan, dan is het misschien een kans om mee te zitten. Het is niet de rit die met het beste ligt, het blijft bergop natuurlijk.
8: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatige kans op een bui.
10: It's showtime.
11: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
12: Wim Oosterlink.
13: Showtime, baby. We gaan knallen samen van het werk naar huis. Goedemiddag.

0: The Man for Change.
1: Hey, dat was de Temple of Love. Is er over. Sorry, ik heb even een technisch probleempje hier. Waardoor ik even in de shit zat en mijn plaat niet startte en zo. Je hoort de Muse met Uprising en dan de Sisters of Mercy. 4:11. Goedemiddag. Tof dat ik zo meelevende reacties krijg voor mijn fietsongeval. Steve uit Gent stuurt: we zijn bezorgd, Wim. Dank u, Steve. Is er schade aan het wegdek van de Blaarbeers? En Christophe uit Herenthout stuurde op exact hetzelfde moment: was de weg oké, Wim? Kijk, dank u daarvoor. Ik heb een klein souvenir meegebracht van mijn vakantie in Denemarken. Wij zijn in Denemarken op vakantie geweest en ik heb voor jou iets meegebracht. Ik ga het straks weggeven in Free Willy om 4:45 op de radio. Ik zou er nu ook niet te veel van verwachten. Het valt eerder in de sector. Een gegeven paard kijkt men niet in de bek. Ik zal het er even bij. Het ligt daar. Ik ga even bijpakken. En dan vertel ik straks wat het is. En dan kan je winnen. Goed, ik heb er al maar één. Dus het wordt knokken hè, voor mijn souvenir. Vandaag in de avondspits van Willy vieren we de verjaardag van Marcel van Tilt. De glorieuze terugkeer van Zoek de Artiest in de Woordenmist. Triggerfinger, Melissa Etheridge. En uw eerste zangeres die hetzelfde doet als Marcel van Tilt vandaag.

0: Beter een raptuur dan een bottenruptuur.
1: Hey Wim. Ja, inderdaad. Ja. Dank je daarvoor.
0: Valt dat, ondanks dat het asfalt was, uw kassei brandt nog mee? Nee, dat valt niet mee. Het is echt, jongen.
1: Pijn.
0: Blondie met Rapture. Colette is jarig vandaag, net zoals Marcel van Tilt. Gelukkige verjaardag, Colette. Paul het Wortel is over 10 minuten ook in Denemarken. Elke vraagt of het souvenirtje dat ik meegebracht heb Lego is uit Legoland. Nee, we zijn wel in Legoland geweest, maar het is geen Lego. Wim, kan je een tip geven wat je souvenir is dat we kunnen winnen? Goh, ja, een tip, dat is moeilijk. Wacht, hè. Dus dat uit Denemarken komt is niet echt een tip. Ja, ik heb een tip. De tip is rock and roll in de keuken. Rock and roll in de keuken. Dat is echt een goede tip. Goed, maar ik ga het nu niet verklappen. Ik ga straks pas verklappen wat het is. Goed, alright.
2: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze business bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Rock en roll in de keuken. Welkom terug, Wim. Is het ons smurrebrood? Smurrebrood. Dat heb je meegebracht? Nee, dat heb ik niet meegebracht. Smurrebrood. Een keukenrol? Ook niet. Een thermomix? Ook niet. Dat zou echt een heel raar souvenir zijn om cadeau te doen aan u. Een thermomix, maar goed. En Stefan denkt, is het een deegrol met een rok aan? Nee, ik zou het niet. Nee, totaal niet. Maar ik ga het straks vertellen, goed. Eerst even dit, je hoort de Triggerfinger met Stars. Wat zat er in het nieuws vandaag? Want het is 4:55. Het is weer een avondspits van Willy. Wat zat er in het nieuws vandaag toen je zo hard aan het werken was? Dat horen en zien je verging en je alles gemist hebt. 3 dingen. 1. Rock Werchter heeft met TNA Pukkelpop de eerste headliner voor het festival van volgend jaar bekendgemaakt. Ze zijn er. Rabbi, Tame Impala. Sluit Rock Werchter 2027 af op de zondagavond. Weten we nu al. Dus Tame Impala, eerste naam voor Rock Werchter volgend jaar. 2. Iran heeft $10 miljoen gezet op het hoofd van Baron Trump, de jongste zoon van Donald Trump. Ze hebben een filmpje gepost van waar hij kan vermoord worden. En ze geven dus $10 miljoen voor wie dat doet. Toch, arme Baron, en heeft al zo moeilijk. Hey. En 3. Even schrikken, toch, bij het nieuws over het nieuwe tv-seizoen op VTM. Want Margriet Hermans is in niet 1, maar 2 tv-programma's te zien dit najaar. Ook al is ze al overleden. Ja, ze zit in het nieuwe seizoen van De Verrader, dat wisten we al. En ze zit ook in een nieuw programma waarin Koen Wouters... Luister, aandacht, hè. Dus waarin Koen Wouters elke aflevering samen met een BV een operatie bijwoont die de BV ooit zelf heeft ondergaan. Dus niets voor bij het avondeten, hè, lijkt mij. Het heet de operatiekamer. En Margriet Hermans zit daar dus ook 1 aflevering in. Voilà. Ook al is ze dus eigenlijk al schielijk heen gegaan. Of waar heeft ze de pijp aan Maarten gegeven? Het tijdelijke met het eeuwige gewisseld. Naar de eeuwige jachtvelden. Vertrokken.

0: groep Blossoms die gaan 2 oktober een nieuw album uitbrengen. Dat heet Songs from the Wedding Cake. En dit gaat erop staan. Meet Me in Love. Dirk stuurt via de Willy App een nieuw tv-programma met Koen Wouters en BV's met een ingreep. Ik kijk al uit naar de aflevering waarin jij voorkomt na je fietsongeval. Ja, dank je. Dank je, Dirk. Voor de interesse. Zeg, het zijn afwassponsjes voor in de keuken. Sponsjes die ik ga weggeven. Mijn souvenir. Wacht, ik kan uitleggen. Dus ik was in Roskilde, hè, in Denemarken. We waren daar gepasseerd op vakantie op weg naar Kopenhagen. En toen hebben wij in Roskilde het Rockmuseum bezocht. Niet zo interessant. Zacht uitgedrukt. Klinkt fantastisch, maar het hoogtepunt was een enorme set rond Aqua. Dat zijn die van Barbie Girl. Echt waar? Dat was zo fijn. Goed, in het Rockmuseum, zwart. Ze hadden daar een shop, een heel toffe shop, met allemaal lollig rockgrip. Een rockgrip waaronder sponsjes om de afwas te doen in de vorm van cassettebandjes. Dus het ziet eruit als cassettes, maar het zijn afwassponsjes. En ik zat daar alleen en ik dacht direct aan jou, de Willy Nestra. Ik dacht, iemand gaat daar blij mee zijn. Dus ik heb dat gekocht en meegebracht als souvenir van mijn vakantie om het straks weg te geven in Free Willy. Goed, voilà. Ik heb een foto op mijn Instagram gezet. Dan kan je zien waarvoor je speelt straks. We spelen 5:15. Free Willy. Goed. Zometeen de glorieuze terugkeer van Zoek de Artiest in de Woordenmist. Met meteen al, ik ga eerlijk zijn, een patat van een topopgave. Al zeg ik het zelf. Echt.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw. In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherp clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM. Go. Willy.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: favoriete artiest in de woordenmist.
1: Allee, vooruit. Hier gaan we weer. Hey, het is weer van dat, speciaal dat niks veranderd is. Ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een groep of artiest in herkennen. Stuur die naam zo snel mogelijk via de Willy app. Belangrijke disclaimer, je kan er niks mee winnen. Oké? Okay? Ik denk dat dus dat voor iedereen lang geleden is en dat iedereen moet inkomen zo. Dus ik verwacht niet veel juiste antwoorden. Ah, we zullen zien. Goed. Dit is de zin. Zoek de groep die erin verborgen zit. Er stonden onder die rollercoaster in Walibi 50 toeschouwers. Zeker dat het er geen 60 waren? Nee. 50. Oké, nog eens. Iedereen zegt van, oh my god, het is weer dat niveau. Ja, het is weer dat niveau. Er stonden onder die rollercoaster in Walibi 50 toeschouwers. Zeker dat het er geen 60 waren? Nee, 50. Nog een keer. Er stonden onder die rollercoaster in Walibi 50 toeschouwers. Zeker dat het er geen 60 waren? Nee. 50. Welke groep zit verborgen in de woordenmist? Ik ben benieuwd. Veel succes. Stuur het antwoord via de Willy app.

0: Kids with Buns en Car Crash.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Dag Marie uit Ninove. Goedemiddag Marie. Wat in de auto?

0: was. Er stonden onder die rollercoaster in Walibi 50 toeschouwers. Zeker dat het er geen 60 waren. Nee, 50. Welke speelder, zoek de artiest in de woordenmist. Welke artiest heb jij gevonden in de woordenmist? Wat heb je gestuurd via de Willy-app, Marie?
1: De B-52's.
0: Dus er stonden onder die rollercoaster in Walibi 50 toeschouwers. B-52's is goed, jawel! Goed gedaan. Goed bij het weg. De eerste keer naar de vakantie. Het is toch wel voor iedereen er weer in komen. Maar goed gedaan, Marie. Ik heb nog één vraag voor jou. Terwijl jullie rustig richting België zoeven in de bolide. Marie, en wat heb jij nu eigenlijk gewonnen?
1: Niks, geen kloten.
0: Voilà, zie. Marie.

B-52's. For the love shack. Ah. Na het nieuws, een plaat van The Cure. De terugkeer van de rubriek van de meningen. EHBO-CWFSGA. En je kan een souveniertje winnen dat ik speciaal voor jou uit Denemarken meegebracht heb. Straks

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Een goedemiddag. In One, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van One verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gilles en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gilles en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Lanceer van de politie.
3: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
2: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. In de Vlaamse Ardennen moeten inwoners tot november rekening houden met stroomonderbrekingen. Dat zegt netbeheerder Elia nadat de stroom daar dit weekend voor de 3e keer uitviel. Zo'n 10.000 gezinnen zaten daardoor zonder elektriciteit. Het komt doordat de hoogspanningspost in Oudenaarde verouderd is. Die wordt nu vervangen, maar tijdens de werken kan de stroom onverwacht uitvallen. Buurtbewoners in Deurne reageren geschokt nu de 11 laatste bomen in hun straat gekapt werden. Vorig jaar werden al 50 bomen gekapt, ondanks fel protest. De inwoners hadden gehoopt dat de stad zou wachten tot de uitspraak van de rechter, maar tevergeefs.
4: Wij vragen ons sterk af, van, stel dat de vergunning vernietigd wordt, ja, dan is alles hier illegaal, die bomenkamp, maar ook alle werken hebben plaatsgevonden. Dus waarom wacht de stad nu niet gewoon, in plaats van direct zoveel geld en middelen te smijten naar dit dossier? Wacht even, totdat we die uitspraak hebben en dan is het voor iedereen duidelijk.
2: De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
5: Oké.
6: It's showtime.
7: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
8: Wim Oosterlink.
9: We zetten hier onze hoogspanningspost aan en je gaat het voelen. Goedemiddag.

prachtige song stuurt Aniek uit Leuven-Diepie Le Green met 43 times sorry. Gaat het met u? Ja, dank u, het gaat met mij. Dank u dat je bezorgd bent, het gaat met mij. Zometeen dus Free Willy, 5 minuutjes. Ik heb een klein souvenir meegebracht van mijn vakantie in Denemarken voor jou. In het Rockmuseum in Roskilde. Daar hebben ze dus een rockmuseum. Vlakbij de festivalwei, van het Roskilde Festival. En daar verkopen ze onder meer sponsjes om de afwas te doen in de vorm van cassettebandjes. En ik dacht, dat is nu echt iets voor mijn Willys. Dus het ziet eruit als cassettes, maar het zijn afwasponsjes. Ik heb 1 setje meegebracht van 4. Dus dat wordt knokken zometeen. Je kan het dadelijk winnen in Freely. Ah ja, en als je denkt... maar Wim, wow. Is dat geen brol, Wim? Is dat geen brol die hij weggeeft? Ah nee, zeker niet. Want wat staat hier op de achterkant? Kijk, toon het in de camera. Wat staat er op de achterkant? Waar zijn die sponsjes gemaakt? Niet in een of ander brolland. Nee. In nergens minder dan China. China, baby. Voilà. Dus helemaal geproduceerd in een gespecialiseerde Chinese sponsjesfabriek. Met het vliegtuig naar Denemarken gevlogen en vervolgens door mij in mijn bolide helemaal naar België gevoerd. Voilà. En die kan jij winnen. Exclusieve rocksponsjes voor rock en roll in de kitchen, zometeen in Freeland. Hou je maar klaar met de wheelie-app. Het is voor zometeen naar de Kids van MGMT, zo heet die plaat.

0: Zijn die rocksponsjes dan ook eindeloos wasbaar? Ik snap je vraag niet. Zijn die dan eindeloos wasbaar? Ik snap het niet. Hij stuurt, ik steek mijn afwassponsjes namelijk in de afwasmachine. Huh? Is deze afwasmachine? Ik vind het, snap het niet. Whatever. Ik ga ze weggeven.
1: Free Willy.
0: Raar. Nee, sorry. Je kan vandaag, dus Free Willy, als er iets te winnen valt, is het in Free Willy. 4:15 elke dag. Je kan een set sponsjes winnen om de afwas te doen. En dat zijn sponsjes in de vorm van cassettebandjes. Ik heb een foto op mijn Instagram gezet. En je ziet ze nu ook. Ik toon ze ook voor de camera nu. Dus cassette, hoe heet het? Cassette tape sponge. Ik heb ze als souvenir meegebracht uit Roskilde. Net naast de festival wij uit het Rockmuseum daar, speciaal voor jou. Wat moet je doen? Naar alle traditie een antwoord geven op mijn meerkeusvraag. Ik heb er maar dus één set. Dus ja, voilà. Hier komt de vraag. Stuur het antwoord via de Willy-app. Klaar? Hier is de vraag. Doe jij thuis de afwas? A. Elke dag. B. Mijn man, vrouw, vriend, vriendin, vul in wat past, doet de afwas. Of C. Onze vaatwasser doet de afwas. Of D. Niemand doet de afwas. Wij doen niet van afwas. Een antwoord bijvoorbeeld als er een studentenkot zou luisteren. Mogelijk. E. Wij werken met infraroodsignalen, waardoor de afwas automatisch proper is. Of F. Oosterlink, steek uw afwassponsjes in uw hol. Voilà, dus dat zijn de mogelijke antwoorden. Dus doe jij thuis de afwas? A. Elke dag. B. Mijn man, vrouw, vriend, vriendin doet de afwas. Vul u wat past. C. Onze vaatwasser. D. Niemand. E. Met infraroodsignalen. Of F. Steek uw afwasponsjes in uw hol. Wil jij de afwasponsjes? Stuur dan het correcte antwoord via de Willy-app. Succes!

0: hadden. Veel interesse voor mijn souvenir, zie ik. Je hoorde Jeremy van Pearl Jam. Een groep die natuurlijk een zware historie heeft met het Roskilde Festival.
1: Free Willy.
0: Dag Marieke uit Kortrijk. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ben je aan het doen,
2: Hallo,
0: ben je aan het doen thuis, Marieke?
2: Ik ben mijn appartement aan het schilderen. De plafond momenteel.
0: De plafond van?
2: Van mijn appartement, van de living.
0: En lukt het een beetje? Of is het...
2: Het heeft meer verf nodig dan ik verwacht had. Dus ik ben een beetje aan het tjollen.
0: Maar dat is altijd... zo gedoe toch? Ja. Vind je niet? Oh mijn god. En loopt de verf dan ook zo in je mouw zo? Naar beneden? En zo?
2: Ja, overal. Ah, dat is op mijn hoofd en in mijn ogen en overal.
0: Schuwelijk, hè. Oké, Marieke. De vraag was... Doe jij thuis de afwas? Welk antwoord heb jij gestuurd via de Willy app? Wat heb je gestuurd?
2: Elke dag.
0: Elke dag? Is dat zo?
2: Ja, ja.
0: Oké, dan is dat een juist antwoord. Proficiat, je hebt gewonnen!
2: Yay!
0: Ja, oké, okay, goed. Ja, dat is goed. Het zijn ook maar roze sponsjes. Maar goed, proficiat, het zijn dus sponsjes in de vorm van cassettebandjes. En er staat op, bovenaan, op de bovenste staat erop, Rock and Clean Remix. En op de onderste staat er, Rock Your Kitchen Sink. Voilà. Dus heel cool. Dat gaat prachtig gaan eigenlijk. Dat gaat heel schoon zijn. Voilà. Ik wens je daar enorm veel plezier mee. Washing your dishes using the cassette sponges will get those dishes sparkling clean. Voilà, ben jij nu. Dat gaat zo proper zijn met uw plafond en met uw afwas. Dat gaat fantastisch zijn. Marieke, succes met het verder schilderen. En heel fijne avond voor jou. Hè. Tot de volgende.
2: Dank
0: dag.
2: Je wel, voor jullie ook.
3: Dank je. Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.

Arcade Fire, No Cars Go. De sponsors zijn weg. Morgen in de avondspits kan je een album winnen van de groep die afgelopen weekend op Pukkelpop stond. Turnstile. Morgen 3 exemplaren van hun nieuwe album op vinyl. 4:15 in Freeway. Ik weet niet of deze plaat al over jou gaat, maar ze gaat zeker over mij. Mick Jagger, Let's Work.

0: voortgekomen uit Mick Jagger, die ook de afwas moest doen. Daar is duidelijk gevoeld het, hè, aan de intensiteit van hun nummer. Let's work.
1: Hallo, met Karen.
0: Karen, Wim Oosterling van Willy. Wat stuur jij nu naar mij? Hey. Wat staat er op die foto?
1: Brooddozen die dicht in het afwasmachine staan.
0: En wie heeft dat gedaan?
1: Mijn vriend.
0: Dus jouw vriend... Dus leg eens uit.
1: Hij pakt alles gewoon van het aanrecht en hij legt het gewoon in het afwasmachine zonder het open te doen, bijvoorbeeld, of over elkaar.
0: Wauw, hoe heet jouw vriend, Karen?
1: Mijn vriend heet Brent.
0: Brent, oké. Okay. Doe veel groeten. Veel sterkte.
1: Dat is het heel gekste dat ik heb gezien.
0: Ja, veel sterkte ermee met jouw vriend, Karen. Hè? Dag.
1: Dankjewel.
0: Sorry, dag. Oh my wow. Willy. Music. Willy. Willy. Brooddozen dicht in de... Nieuwe muziek van Nova Star. Today.

0: Cardigans met My Favorite Game. EHBO CWFS is terug. Eerste hulp bij ongemakkelijke café, werk of familiesituaties. De rubriek met de meningen. Vandaag meningen over het weer. Want als er iets is waar iedereen mening over heeft, en jij dus best ook, is het over het weer. Zometeen.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Much Against Everyone's Advice, Solwax. Het is 17:15, tijd voor EHBO, CWFS. De zomerse temperaturen keren nog even terug. Dat zie ik staan op de website van Het Laatste Nieuws. Woensdag en donderdag wordt het warm tussen 23 en 26 graden. En ook al denk je, ja en? Het is zeer nuttig om daar een mening over te hebben. Maar echt, echt een mening. En ik ga jou daarbij helpen. Dit is EHBO CWFS.
1: EHBO CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Ja, want godzijdank hebben wij in België een Facebookpagina die speciaal geconcipieerd is. Zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En zo de maatschappij een mooiere plek wordt om samen te leven. De Facebook heet hln.be. Ik heb er 4 verzameld over dus het mooie weer dat eraan komt. En je kan ze gebruiken als je wil. Ik ga ze heel snel overlopen. Mening 1 van Carly Bouters. Carly heeft een duidelijke mening, ideaal om te gebruiken bij zo oma en opa en zo. Niet te veel nuance, gewoon duidelijk. Carly schrijft, topnieuws. Hoe warmer, hoe beter. Voilà, mening 2 van Guido Olbrechts. Hier een beetje de andere kant van het spectrum. Guido houdt van de regen, niet van de zon. Guido schrijft, nee, nu dat we eindelijk wat regen kregen, komt die vervelende zon terug. En dan een gezichtje dat heel kwaad kijkt, zo bijna ontploft van kwaadheid. Mening 3. Dat is een mening van iemand die zich wordt vervolgd noemt. En die reageert ook. Nu, volgens mij reageert hij op het verkeerde artikel. Maar zwart, het staat er. Ik lees voor. Wordt vervolgd, schrijft... Nog steeds geen innovatie en leuke projecten in Antwerpen. Wat een saaie kutstad. Kutstad. Als het 1 week warm is en je doet 2-3 verschillende activiteiten, denk je, heb alles gedaan wat je in België kan doen. Dat is wel een oproep naar het stadsbestuur van Antwerpen. Nuttig. En ook een goede mening. En mening 4 tenslotte van Davina Keben-Wittenberg. Davina is een positief persoon, zeer positief. Ik ga haar mening voorlezen, het is wel lang. Ik ga proberen zo goed mogelijk voor te lezen zoals er staat. Goed, hier gaan we. Dus Davina schrijft... Mag van mij heel het jaar door zomer zijn. Ik heb die vuile regen, grijze lucht en frisse temperaturen niet gemist. Bah, slechtgezind opstaan. Geen vet, geen vogeltjes dat fluiten. Geen mooie zon en blauwe lucht dat je naar buiten roept. Nu sta je op grijs, regen, depressief, koud, donker, kil, herfstweer. Geen vogeltjes dat fluiten. Heeft ze al iets gezegd, maar toch. Kunnen het fluiten. Denk je een trui aan te doen? Te warm in een trui. Te koud in een t-shirt. Oprotten met dat weer. Breng die zon maar terug. En laat die 365 dagen... Voilà, mooie mening van Davina. En Isabel Jan Segers, die reageert daar ook nog op Davina. Isabel is eigenlijk ook een poëet, want Isabella schrijft... tot slot. Er zijn altijd vogeltjes die fluiten, ook in de winter. Akkoord, hun orkest klinkt minder uitbundig, maar een solo kan ook beroeren. Voilà, dus... Stoppen nu. Dat was. Je bent weer mee met de actualiteit. En je hebt weer een mening om te vinden. Voilà. Onder het motto: oprotten met dat weer. Nu, Oe en de swimmingpool. Met

Warhouse met popcorn. Straks nog muziek van David Bowie, van Prince. Ik weet nog niet welke plaat. En van een jarige Willy-collega die vandaag 69 jaar geworden is. Straks.

De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 6 uur.
10: Een goede avond. In Onet, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onet verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
11: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
10: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gillis en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gillis en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Landseer van de politie.
12: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
10: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. En in de Ronde van Spanje is de rit van vandaag geannuleerd. Op zo'n 15 kilometer van de finish kregen de renners bakken regen en hagel over zich heen. Koersen ging gewoon niet meer en ze moesten schuilen. De weg ligt er momenteel ook vol met hagelbollen, waardoor het spek glad is. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden, maar wel kans op regen en onweer.
13: Wim Oosterling.
14: God, ja, ik heb straks ook nog een bloederige TV-tip. En Prince en nu Bowie. Goedenavond.

War on Drugs en Holding On. Rebel Rebel van David Bowie. Dit is de avondspitsfamilie. Samen gaan wij van het werk naar huis elke dag. Is uw souvenir uit Denemarken al weggegeven, Wim? Ja, ja, ja. Dat waren rocksponsjes. Dus sponsjes om de afwas te doen in de vorm van muziekcassettes. Echt heel tof. Maar ik heb die weggegeven in Free Willy. Dat geef ik altijd weg. En Marie uit Kortrijk, die haar plafond aan het schilderen was, heeft ze gewonnen en riep de hele buurt bij een van plezier. Je moest erbij zijn. Daar straks om 4:15. Hey, dit uur hoor je Prince bij Willy. Ik heb beslist dat ik I Would Die For You ga draaien voor de maandagse energie. Ik heb de ambitie om Living Color te draaien en muziek voor de verjaardag van Marcel van Tilt.

0: Lennon met Pleyman, Jamiroquai en Cosmic Girl. Elke dag op dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Het is 16 over 6. Vandaag niet. In de zin van, ik kan je zeggen dat er vandaag, de dag na Pukkelpop, weinig concertgewijs te beleven valt. In concreto niks. Maar echt niks. Dus ik ga een live nummer draaien in de plaats. Een live nummer draaien van de groep die afgelopen donderdag onze Willy Zomer in Leuven afgesloten heeft.
1: Ja, amai. Ja.
0: Blij dat jullie zo enthousiast zijn. Ze stonden donderdagavond in Leuven. En zo klonken ze vorig jaar in de Willy Chalet bij ons. Do My Thing.

0: Sons. Vorig jaar in de Willy Chalet met Do My Thing. Zometeen heb ik een bloederige tv-tip voor u. Ja, oké. Ik denk dat dit een beetje overdreven is. Maar toch, voor wie houdt van bloederige... Het is eigenlijk... Ik kan niks zeggen, ik kan het straks zeggen. En voor wie houdt van bloederige taferelen en horrortoestanden, straks een tv-tip. En eerst, zoals beloofd, Prince.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
8: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

That Guy. Het is 6:55. De avondprogramma's. Onze na 7 uur. Marcel van Tilt. Maandag Stijn Meuris. Eppo Jansen. Jasper de Petter met Staalhart. Die zijn volgende week terug. Dus nog een weekje vakantie voor hen. Volgende week zijn ze terug. Ik heb een bloederige tv-tip. Ja. Ja. Een schitikje erover. Maar dus voor wie houdt van bloederige taferelen en horrortoestanden. Als je niet weet wat doen vanavond. Familie begint opnieuw. De soap. Dus thuis op de VRT begint pas volgende week. Maar familie nu al. En het begint met, hou je vast, een sinistere kinderontvoering. Waarbij al meteen bloed vloeit. Wacht. Ik ga even naar die gil doen. Oh, wacht hè. Sorry. Waarbij al meteen bloed vloeit. Ja. Ja. Exact. En ik lees, er hangt nog meer suspense in de lucht. Want in de startweek duiken ook 4 nieuwe gezichten op. We staan niet bij wie, maar ik denk sowieso Karen Damen en Ruben van Gucht. Mijn mening. Denk ik, hè. En er staat ook een surprise op stapel. Want enkele kijkers kunnen dit seizoen een hoofdrol... We spelen in een favoriete soap dankzij een nakend jubileum. Een hoofdrol. Voilà, dus eigenlijk geen reden om niet te kijken, zou ik zeggen. Oh, ik verschil altijd van mijn eigen tune. Familie, dus vanavond. Ik ga Living Color draaien op Willy. En eerst Stone. Dit heet...

0: Yellow uit het begin van de carrière van Coldplay. Ik moet nog vertellen wat je morgen kan winnen in Free Willy, hier in de avondspits van Willy. Een prijs die met Pukkelpop te maken heeft, iets wat je zeker gaat willen winnen. Je hoort muziek nog van onze jarige Willy-collega voor 7 uur. En eerst Living Color.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.

0: Living Color. Love rears its ugly head. Bijna kwart voor zeven in de avondspits van Willy. Maandag 24 augustus. Wat hebben we geleerd vandaag? Zoals altijd op zijn Biethuizen eruit. Drie dingen. Eén, Rock Werchter heeft met Tena Pukkelpop de eerste headliner voor het festival van volgend jaar bekendgemaakt. Tame Impala sluit Rock Werchter 2027 af. Ze gaan samen op tournee met Wet Like, dus het zou mij niet verbazen als die ook nog een plekje krijgen op de affiche van Rock Werchter. Twee, opvallend tv-nieuws. Margriet Hermans is niet alleen dood. Ze is niet alleen dit seizoen te zien in De Verraders, maar er is nog een tv-programma waarin Margriet Hermans dit najaar te zien is, niet te geloven. Namelijk, luister aandachtig, een programma waarin Koen Wouters elke aflevering samen met een BV een operatie bijwoont die de BV ooit zelf heeft ondergaan. En Margriet Hermans zit daar. Het heet de operatiekamer. Ik zeg u, een gewaarschuwde Willy is er twee waard, minstens. En drie, onze Willy-collega Marcel van Tilt is vandaag 69 jaar geworden. Thomas en Sien hebben hem vanmorgen proficiat gewenst en hij zei zelf dat hij het echt oud vindt.
1: Ik zit er al heel het jaar over na te denken, fucking hell man, dit is gewoon, allee, ouder dan de Queens of the Stone Age. Dit is zo oud. Maar, ik ben eruit. Ik ben helemaal blij, want 69 is natuurlijk ook, ja, Serge Gainsbourg, l'année érotique, 69. Voilà. Dus voilà. Ik kijk een jaar tegemoet met alleen maar erotica. Ik ben al erotische plaatjes aan het verzamelen voor de M-show volgende week. Oh. En ik heb al hele leuke soundtracks gevonden van hele foute pornofilms en zo. Dus ik ga een erotisch jaar ervan maken.
2: Dat
1: moet ik anders.
0: Hij kan niet anders. Voilà, volgende week weer op de radio met die erotica-uitzending. Ik kan niet wachten, ik ben zeer benieuwd. Marcel van Tilt, vandaag 69 jaar. Hier is hij met een nummer, met muziek uit zijn recentste album. De Nevel featuring Reverend Pastorius dubmix van Swastika Elastica. Arbeid Adelt, met de jarige Marcel van Tilt.

Marcel van Tilt samen met Parka Paraplu. Swastika, Elastica. Marcel van Tilt wordt vandaag 69 jaar. Je hoort hem volgende week maandag in de M-show.

Super Soaker van Kings of Leon voor Lenny Kravitz. Natuurlijk met Mr. Cab Driver. Morgen in deze... Oei, wacht even. Ik ga zoiets anders zeggen voor ik mijn plaatje start. Morgen in deze avondspits van Willy, wat ik nog zeggen. Kan je een album winnen van de groep die afgelopen weekend op Pukkelpop stond. De groep heet Turnstile. Morgen 3 exemplaren van hun nieuwe album op... nieuw, het is al een tijdje uit, maar... Toch, een recentste album. Morgen op vinyl te winnen, 16:45 in Freewheel. Ik draai dus nog, ging ik nog zeggen, een nummer over mijn fietsongeval van een dikke week geleden. Namelijk dit nummer, specifiek over mijn elleboog, mijn pols, mijn rechter grote teen, mijn knie, linkerknie en mijn rechter schouder. Alles officieel kapot. Ik zweer het u. Dit zijn de Beastie Boys met Sabotage. Tot morgen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Een goede avond. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
6: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de Veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
5: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. De zee was nog nooit zo warm als nu. Gemiddeld 21,1 graden. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het vorige record dateerde van maart 2 jaar geleden. Oorzaak is de klimaatopwarming. Maar ook weerfenomeen El Niño speelt een rol. Daardoor warmen de oceanen nog verder op. En dat zorgt dan weer voor meer stormen en regenweer. Maar ook de impact op de natuur is groot. Denk maar aan koraalriffen die afsterven. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
7: Maar ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen dé te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
5: De wedstrijd begint om 8:30. In de derde rit van de Ronde van Spanje is er geen winnaar. De etappe werd geannuleerd door extreme regen. Op zo'n 15 kilometer van de finish konden de renners door het weer niet verder koersen en moesten ze schuilen. Aan het klassement verandert er vandaag dus niks. Tadej Pogacar behoudt de rode leiderstrui en Wout van Aert is tweede. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.

0: Oh, het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
8: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
0: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
12: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
15: Love to see you shine.
16: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Willy. Music Matters.

0: kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Really, really. Music matters.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Een goede avond. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
6: Ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen de te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
5: En dan heb ik nog een opvallende wedstrijd in de VS. Want wetenschappers gaan daar op zoek naar de dikste marmot. Want die bereiden zich nu volop voor op hun winterslaap. Iedereen die wil, kan online stemmen op zijn favoriete kandidaat. De wetenschappers hopen zo geld in te zamelen voor hun onderzoek naar de dieren. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer rond 27 graden, maar wel kans op regen en onweer.

0: cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goeie avond. Rond deze tijd geeft het parket van Namen meer uitleg over het gevonden lichaam in Onet. Het gaat om het lichaam van een kind dat gevonden werd in de buurt van het plaatselijke voetbalterrein. Mogelijk dat van de vermiste Timeo van 5 jaar oud. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Ik moet zeggen, de vermoedens zijn wel groot, of de kans is wel groot, dat het om hem gaat. En opvallend, dat lichaampje is gevonden door de eigenaar van het voetbalterrein. Die persoon, man of vrouw weten we niet, heeft spullen gevonden waarvan die persoon dacht, dit zou wel eens kunnen leiden tot Timeo en vader.
2: Want ook die vader is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn 2 transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de 2 slachtoffers aangevallen werden door minstens 2 personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de 2 transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Iran zou een van de zonen van Israëlisch premier Netanyahu hebben proberen te vermoorden. Dat zegt toch Netanyahu zelf in een gesprek met een televisiezender. Meer details wou hij er niet over kwijt. Wellicht deed Netanyahu de uitspraak om een beveiligingsregeling te verdedigen. Netanyahu, zijn vrouw en hun 2 zonen worden minstens 5 jaar lang beveiligd, zelfs als Netanyahu de verkiezingen van oktober zou verliezen. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
1: Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
3: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. Daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En naast heeft ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
2: Ook de papa van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Het gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Landen die zaken blijven doen met Iran zullen worden gestraft met sancties. Amerikaans president Trump zou die landen daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. De VS probeert op die manier Iran toegevingen te laten doen, onder meer rond de straat van Hormuz. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Vannacht blijft het droog, bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
3: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, hè, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
2: Ook de vader van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van het voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100-tal woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook al verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze 2e in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam dat werd gevonden in Onet. Dat heeft het parket laten weten. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om de kleine Timeo gaat. Hij verdween in juni samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
3: Het identificatieproces loopt. Ik kan nu alleen bevestigen dat er vandaag het lichaam van een kind is gevonden in Onet. En dat is de gemeente waar ook Timeo is verdwenen. Dus ja, alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat morgen dat identificatieproces dus ook een effectief resultaat oplevert, zodanig dat we een effectieve identiteit kunnen hebben.
2: De vader van Timeo is nog steeds niet gevonden. De man wordt opgespoord. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100 woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.